0: De bonden verwijten de directie en de politiek dat ze eerdere beloftes niet zijn nagekomen. Het conflict sluimert al langer. Eind vorige maand kondigde de brandweer al een nationale staking van onbepaalde duur aan. In Alken, in de provincie Limburg, hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de Oxy-brand, dinsdag in Brussel. Bij die brand lieten 6 mensen het leven. De 4 die op de waken zijn herdacht, werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog steeds in shock, zegt de burgemeester.
1: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Aan het gebouw van het bedrijf waar de 4 werkten werden bloemen neergelegd. De burgemeester van New York laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden, wanneer die in september naar de algemene vergadering van de VN komt. Burgemeester Mamdani overlegt met juristen en stadsdiensten over hoe dat kan. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Mamdani zegt dat hij alles zal doen wat de wet hem toelaat. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageert furieus en zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. Vannacht nog opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo, Pile.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Knaldi! Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.

0: Een goeie nacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd. En dat is al voor de 8e nacht op een rij. De aanvallen zijn een reactie op een Iraanse aanval in Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen en een 3de vermist raakte. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de 2 landen nog een voorlopig vredesakkoord. Maar Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. De conservatieve influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil de 2 vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten met 4 extra slachtoffers. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Andrew wordt ook verdacht van misdrijven met betrekking tot extreme pornografie en beelden van seksueel kindermisbruik. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2017. De Verenigde Staten krijgen nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in Groot-Brittannië kunnen terechtstaan. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden. Grote steden in de VS als New York of Chicago zitten onder de smog door de enorme bosbranden in Canada. Volgens Trump omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de VS, want dat is wat buren doen.
1: That's what neighbors do. Right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
0: De minister-president wijst er ook op dat president Trump de invoer van hout uit Canada afremt met hoge tarieven. Engeland verlaat het WK voetbal met de 3de plaats. Engeland won in een knotsgekke troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Uitblinkers waren Saka met een hat-trick en Mbappé die er 2 maakte en voorlopig topschutter aller tijden is op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's en dat is 1 meer dan Lionel Messi. Maar die krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. Deze troostfinale was meteen ook de laatste wedstrijd van Didier Deschamps als Franse bondscoach. Hij stopt ermee na 14 jaar. Op de persconferentie achteraf kreeg hij lof toegezwaaid van de journalisten voor de fijne samenwerking. Dat is een kwestie van respect, zei Deschamps.
2: N'obligez jamais, c'est respect. Après, on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de la vie. Et le respect, ou on l'a ou on l'a pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et comme le meilleur est toujours à venir, donc c'est devant vous. Merci encore.
3: Merci.
0: Vannacht nog wat opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland heeft vannacht tientallen ballistische raketten afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Op meerdere plekken brak brand uit, onder meer in twee flatgebouwen en bij een supermarkt. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. Ook in Odessa sloeg gisteren namiddag een Russische raket in op een attractiepark. En daar kwamen zeker twee mensen om het leven, vier anderen raakten gewond. In Hongarije heeft president Sulyok de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging in het begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat hij een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient president Sulyok enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf vandaag geen president meer. Mensenrechtenorganisaties zijn tegen de grondwetswijziging. Ze vinden dat de rechtsstaat op deze manier nog meer bedreigd wordt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 11 mensen gedood. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. Onder de slachtoffers is een gezin van 5 dat omkwam toen een huis in Gazastad werd geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het Hamas-terroristen viseerde. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn al meer dan 1100 mensen omgekomen. Beide partijen beschuldigen elkaar er voortdurend van het bestand te schenden. In de Italiaanse stad Milaan is een concert van Bad Bunny stopgezet door een zware storm. Na amper 5 liedjes werden de meer dan 75.000 aanwezigen geëvacueerd van het terrein. Door de grote hagelbollen en hevige wind raakten meerdere bezoekers gewond. Ook delen van de metro in Milaan lagen stil door het noodweer. Op het WK voetbal heeft Engeland de troostfinale gewonnen van Frankrijk. Het werd 6-4. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Je ziet het toch heel vaak op zo'n WK dat de troostfinale ook een wedstrijd is met een bedroevelijk niveau. Dat was hier defensief gezien niet anders, maar in de aanval werden we wel getrakteerd op een doelpuntenfestival. Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Integendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
0: De echte finale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië wordt vanavond om 9 uur onze tijd afgetrapt. De dag start bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer zon en temperaturen tot 22 graden. Maandag net omgekeerd, eerst zonnig, daarna bewolkt en opnieuw tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: M&M Live.

0: is the official sound of summer.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse overheid betaalt jaarlijks gemiddeld 470.000 euro uit aan mensen die schade hebben opgelopen aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims en in 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. De burgemeester van New York laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden wanneer die in september naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties komt. Burgemeester Mamdani overlegt met juristen en stadsdiensten over hoe dat zou kunnen. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Mamdani zegt dat hij alles zal doen wat de wet hem toelaat. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageert furieus en zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. De conservatieve influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil de twee vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten met 4 slachtoffers. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Andrew Tate wordt ook verdacht van misdrijven met betrekking tot extreme pornografie en beelden van seksueel kindermisbruik. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2017. De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Sport. Engeland verlaat het WK voetbal met de 3e plaats. Engeland won in een knotsgekke troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Uitblinkers waren Saka met een hat-trick en Mbappé die er 2 maakte en voorlopig topschutter aller tijden is op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is 1 meer dan Lionel Messi, maar die krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. De troostfinale was meteen ook de laatste wedstrijd van Didier Deschamps als Franse bondscoach. Hij stopt ermee na 14 jaar. Op de persconferentie achteraf kreeg hij lof toegezwaaid van de journalisten voor de fijne samenwerking. Dat is toch een kwestie van respect, zei Deschamps.
2: N'obligez jamais. C'est respect. Après, on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de la vie. Et le respect, ou on l'a ou on l'a pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Et comme le meilleur est toujours à venir, donc c'est devant vous. Merci encore.
3: Merci.
1: Het weer, de dag start bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen net omgekeerd, eerst zonnig, daarna bewolkt en opnieuw tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 geval op de 3 krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. In Alken in Limburg hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel dinsdag. Bij die brand lieten in totaal 6 mensen het leven. 4 van hen werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog altijd in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
1: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè, die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
0: Bij het gebouw van het bedrijf waar de 4 slachtoffers werkten, zijn bloemen neergelegd. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd als reactie op een Iraanse aanval op Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen en een 3de vermist is geraakt. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de 2 landen nog een voorlopig vredesakkoord. Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen. En bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 11 mensen gedood. Dat meldde de Palestijnse overheid. Onder de slachtoffers is een gezin van 5 dat omkwam toen een huis in Gazastad geraakt werd. Het Israëlische leger zegt dat het Hamas-terroristen viseerde. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn in Gaza al meer dan 1100 mensen gedood. Beide partijen beschuldigen elkaar er voortdurend van dat ze het bestand schenden. In Miami in de VS zijn de Britse broers Tate opgepakt. Het Britse gerecht wil de conservatieve influencers vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten. Onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Sport op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3de plaats gewonnen na een heuse doelpuntenkermis. Engeland versloeg Frankrijk met 4-6. Bij de rust stond het al 0-4 voor Engeland. Na de rust leek Frankrijk nog even terug te komen, maar Engeland bleef overeind met als uitblinker Saka, die 3 keer scoorde. Kylian Mbappé maakte er 2 voor Frankrijk en is zo voorlopig topschutter aller tijden op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is 1 meer dan Lionel Messi. Hij krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt. Hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen. Daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Mauvais Joe. Pile.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. Vanaf 2028 maakt de Vlaamse regering elk jaar geld vrij om de lokale dienstencentra in heel Vlaanderen uit te bouwen tot huizen van de buurt. Die moeten oudere en kwetsbare buurtbewoners en verschillende vormen van zorg dichter bij elkaar brengen. Het is de bedoeling om mensen langer thuis te laten wonen, zegt minister van Welzijn Gené.
1: Daar wordt samengewerkt met een huisarts, met de thuiszorg, met vrijwilligers, met lokale besturen. En de bedoeling is dat mensen langer kunnen thuis blijven wonen en dat de huizen van de buurt preventief werken, zorgnoden sneller detecteren en ook gewoon een plek bieden aan mensen die soms ouder worden, alleenstaand zijn, maar toch heel graag in hun buurt willen blijven wonen.
0: Het is vandaag de laatste dag om je personenbelasting via Tax on Web in te dienen. Nog tot middernacht heb je de tijd. De deadline is met 4 dagen verschoven, van 15 juli naar vandaag, na technische problemen. Zelfstandigen en mensen met buitenlandse inkomsten hebben nog tot 16 oktober de tijd om hun aangifte in te dienen. Op papier moesten ze al op 30 juni binnen zijn. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het Hongaarse parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd en vanaf morgen wordt de president tijdelijk vervangen door de voorzitter van het parlement. Die is van de partij van de nieuwe premier Péter Madjar. Madjar eiste al vanaf zijn aantreden dat de president moest opstappen omdat hij alleen de belangen van de vorige premier Orbán zou dienen. Eerst weigerde de premier de president dat, maar hij zal nu dus toch vertrekken. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse gerecht wil de twee, die berucht zijn door hun vrouwonvriendelijke uitspraken, vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten, onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt voor hen nu een uitleveringsverzoek. En op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3e plaats gewonnen na een doelpuntenfestijn. Engeland versloeg Frankrijk met 4-6. Bij de rust was het al 0-4 voor Engeland. In de tweede helft leek Frankrijk nog terug te komen, maar Engeland scoorde nog 2 keer. Kylian Mbappé maakte 2 goals en is voorlopig WK-topschutter aller tijden. In totaal scoorde hij 1 keer meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond nog de finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking. Dinsdag weer wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Evelien de Bakker.
3: Resort gescoord in de troostfinale van het WK voetbal, maar jij ook op deze zondagochtend. Heel blij dat je er al bij bent. Goedemorgen.

0: zou die man zenuwen hebben? Dat is een zeer goede vraag op zondagochtend, denk ik. Want Calvin Harris die maakt vandaag zijn debuut op Tomorrowland. Die heeft natuurlijk over heel de wereld al gedraaid, dus dan denk ik, ja, dan zal dit ook wel lukken, denk ik. Maar toch, ja, speciaal moment, hè, als je voor de eerste keer op die mainstage van Tomorrowland mag staan. En wat een mainstage. Niet slecht. Als je die nog niet hebt gespot, je kan die vol een bak bekijken via de app van VRT Max. Vanaf straks 2 uur kan je weer alle DJ-sets daar volgen. Dus let's go. En ook vanavond voor Calvin Harris natuurlijk. Maar dat is voor dieper in deze zondag, want nu natuurlijk nog maar 7 minuten over 7. Je luistert naar M&M Throwback, dus jouw ochtend is sowieso goed gestart. Dat is even goed als nu al koffiekoeken op je passagierszetel mee hebben. Maar ik wil natuurlijk zien wie er al wakker is met de bakker. Wie is er op dit moment al om pistoletjes gegaan om koffiekoeken? Is er nog keihard aan het werken? Kan ook, hè, met de nacht. In welk scenario je ook bevindt, op 1 plek ben je welkom. De app van M&M. Dus laat me even zien, wie is er al wakker? Waarom ben je al wakker of nog wakker? En dan zorg ik voor de leukste throwback songs.
1: M&M.
2: Wakker met de bakker.

0: te zien. Alle goeiemorgens die al aanwezig zijn in de app van M&M. Van Pedro bijvoorbeeld, ook van Michiel. Goeiemorgen allemaal. M&M. Op deze zeer mooie zondagochtend. Zeer mooi, omdat het is weer heerlijk fris, hè? Als je zo geen 30 graden mens bent, dan is dit echt al zeer hard deugddoend. Ook om de wolken nog eens te zien. Het is zeer bijzonder. Ik vind dat toch. Ik ben echt een zomerkind, dus ik ben een beetje aan het balen dat ik op dit moment met mijn toe aan zit en zelfs een lange broek. Dus ik ben al een extra fase verder dan gisteren. Maar bon, de zon gaat nog terugkomen. We kunnen hier ook allemaal van genieten. De zuurstof in de lucht, uiteraard. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk gemakkelijker en aangenamer als je vol een bak gaat feesten. En ik zie zoveel leuke namen aanwezig op affiches. Bijvoorbeeld op de Gentse feesten gaan Flo Windy en onze DJ Laurens Luiten vanavond draaien, om 8 uur vanavond is het, dat ze daar staan op Polly Polly. Op Doerfestival komt Sean Paul. Ook 100% M&M throwback. Zalig als je dat kan meemaken. En natuurlijk, ja, de affiche van Tomorrowland is insane. Een Gabri Ponte, Oscar and the Wolf, Afrojack, Alesso. En natuurlijk het debuut van Calvin Harris. Mijn hart bloedt een beetje dat ik dat niet kan zien. Maar natuurlijk, via de app van VRT Max kan je dat wel meemaken. Waar ik gisteren zelf ook een beslissing over heb genomen. En je gaat het niet verwachten van mij. En dat is dat ik niet naar de troostfinale op het WK voetbal heb gekeken. Ik weet het, ik weet het. Ik heb mijn slaap even voorop gezet. Gebeurt anders nooit. En wat is er dan gebeurd? Ik open mijn Instagram en mijn Facebook deze ochtend en ik zie echt een doelpuntenmedia. 10 doelpunten in totaal blijkbaar in die troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. En het is 4-6 geworden. Wat?
1: Dat is goed gedaan. En Mbappé met zijn 9e. Daar gaat Barcola. Uitstekend bediend door Mbappé. En het staat 2-4. Simpele dubbelpas. En Mbappé met zijn 10e. Hij zit in de dubbele cijfers. 3-4. Kylian Mbappé. Zit er nog een 4-5 aan te komen? Ousmane Dembélé. Jawel. Bellingham. Jude. Wow, geweldig gedaan, Jude Bellingham.
0: Het is ook zalig om te horen dat de klinkers van de commentator alleen maar langer werden en het ook meer en meer schuurpapier werd. 83,5% gokte winst voor Frankrijk.

0: blijft toch een van de beste combinaties van Beyoncé en Jay-Z. Goeie kinderen ook, hè, daarvan. Maar Crazy in Love? Nou, stop op jouw zondagochtend. Nog meer goede combinaties, ze komen eraan. Bijvoorbeeld Henri PFR en Rafaela, maar eerst David Guetta en Floridas voor zometeen.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
4: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
5: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
6: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
7: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op

Vandaag wordt hij 50 jaar. Dus ik hoop dat een mooie periode voor hem kan starten. Met deze mooie zondagochtend, bijna 7:30. En heel veel berichtjes in de app van M&M. Want natuurlijk, er wordt volle bak op vakantie vertrokken. Dat was gisteren ook al het geval. Sanne van Zwam, 16 jaar uit Beveren bijvoorbeeld, die stuurt. Wij zijn hier al wakker. We zijn sinds 6 uur onderweg. Want wij vertrekken nu op reis naar Corsica. Heel veel plezier daar. En het is ook met een foto van op de achterbank. Echt volgepropt met boekjes. Iedereen zit daar zeer comfy. Dus ja, ziet er zeer goed uit. Dirk is er ook weer bij. Die stuurt goeie. Morgen Evelien, vandaag de People of Tomorrow naar Boom brengen met de taxi. Ook Mieke die stuurt, ik nog wakker, al 2 klanten gebracht naar de luchthaven. En op dit moment ligt er ook op de passagierszetel een zakje van bij de bakker en natuurlijk ook de zondag erbij. Dus zeer belangrijk om te lezen. Dan al heel veel berichtjes die ook vertellen dat er vooral weinig wordt gedaan. Bijvoorbeeld Nikita die laat weten dat ze vroeg wakker is, omdat ze dat gewoon is om vroeg wakker te zijn en ze vol een bak aan het genieten is van de koelte op deze zondagochtend. En Hans Roelens laat ook weten, ik ben wakker, want ik ben de zonen gaan halen van de Gentse feesten. Nachtje door, love it.

ook altijd aanwezig op Tomorrowland. Uiteraard Henri Péfer, Until the End. M&M. The official sound of summer. Je kan er natuurlijk niet naast kijken. En ik weet het, ja, er zijn altijd berichtjes in de app van M&M die dan vertellen van weer al WK voetbal, maar ja, je kan er gewoon niet rond uiteraard. Maar het leuke is natuurlijk dat het extra muzikaal wordt dit jaar, toch met die grote finale. Want er is nu een halftime show onder andere. Een slotceremonie is er altijd met optredens. Maar nu echt een halftime show, ja, waar dat er langer dan een kwartier rust gaat optredens komen. En dat is echt zot, hè, als je die celebses ziet, dat lijstje. Ik heb ze hier op mijn gsm staan. Justin Bieber, Madonna, BTS, Coldplay, Sesamstraat gaat er zelfs bij zijn. En natuurlijk ook Shakira, want Shakira heeft natuurlijk samen met Burna Boy Die Die gemaakt. Staat ook al weken op nummer 1 in de hitlijsten. En Shakira heeft gewoon echt wel een band met het WK voetbal, want dat is eigenlijk al begonnen in 2006. Dan heeft ze vlak voor de finale haar nummer Hips Don't Lie nog gebracht. In 2010 uiteraard heeft ze ook het officiële WK-lied gebracht, Waka Waka, This Time for Africa. Toen was het in Zuid-Afrika te doen. 2014, dan stond ze terug op de slotceremonie met La La La. En dan nu het WK anthem opnieuw gemaakt met Die Die. En dan denk je van, ah ja, en dan zo in het midden rond 2022. Ja, op 2020 had ze natuurlijk de Super Bowl halftime show, zo de echte, dat ze dan heeft opgetreden met Jennifer Lopez. Dus die vrouw is insane. En we gaan keihard voor haar supporter natuurlijk, naast Spanje en naast Argentinië, maar ook voor Shakira. En je weet het, hier in M&M Throwback, ik zorg altijd voor songs die je misschien al een beetje vergeten bent. En deze is ook wel al de afgelopen maanden vaak aangevraagd. Dus ik dacht, ik ga deze nog eens doen van Shakira.

0: Shakira and She Wolf.
1: M&M Throwback Takeover.
0: Met het moment vlak voor 8 uur dat het volledig aan jou is. Want er is plaats in de playlist. En dan ga ik zeker met heel veel plezier op zoek naar leuke throwback songs. Die misschien ik al een beetje vergeten ben. Maar die bij jou nog vol een bak in jouw Spotify playlist wordt afgespeeld. Ik zeg maar wat. Misschien een song dat je terugneemt naar de trouw van een van je vrienden. Of misschien moest je wel een zeer belangrijke speech doen. En de song die daarna werd gespeeld op een voetbalcompetitie bijvoorbeeld. En werd die dan gespeeld? Link je dat daar voor altijd aan? Zo'n verhalen. Zo'n songs zijn meer dan welkom bij Throwback Takeover. Goeie songs van vroeger, die mag je nu doorsturen in de app van M&M. En wie weet draai ik zometeen die van jou wel.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Dit is echt in mijn geheugen gebrand. M&M Throwback. Want ik heb ooit, als ik 6-7 jaar was of zo, op deze song 5678 van Steps op een schoolfeest moeten dansen. Ik ga dat nooit meer vergeten. Ik weet niet of het een half trauma is. Ik denk het niet. Maar ik was niet zo'n goede danser. Dus dat weet ik wel nog. En dat ik een klein jeanspakje aan had met een soort van rood-wit sjaaltje, dat weet ik ook nog. Maar goed, dat is natuurlijk M&M Throwback ook. Zo de herinneringen die volledig jou overspoelen. Misschien heb jij ook wel een verhaal bij 5678 van Steps. En natuurlijk, elke song die hier passeert, is dat zeer hard mogelijk. Want je weet het, met M&M Throwback gaan we terug in de tijd. En het is ook nog extra leuk als er een tv-programma uit de teens bijvoorbeeld helemaal terugkomt. Want wie heeft er ooit niet gekeken naar MTV? Ik denk iedereen wel. Want bijvoorbeeld de leukste videoclips, die kon je daar 24/7 op kijken. En een paar jaar later waren er ook zo van die zeer fascinerende tv-programma's, mag ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld Are You The One? Is in de teens echt totaal viraal gegaan. Super populair ook geweest. Was een zeer simpel concept op tv. 10 alleenstaande mannen en 10 alleenstaande vrouwen die zeer slecht zijn in daten, die moeten binnen de 10 weken hun perfecte match vinden. En blijkbaar zou dat dan in dat poeltje van 20 mensen zijn. Dus iedereen gaat met elkaar moeten gelinkt worden. Maar je moet zelf gaan uitzoeken wie eigenlijk goed matcht met de anderen. En het leuke is, dat komt dus helemaal terug. Are You The One? Gaan we op VRT1 en VRT Max kunnen bekijken. En het extra leuke is dat Wannes Lacroix en Maureen van Herbergen, onze twee M&M DJ's, die gaan dat programma presenteren. En die zijn daar mega excited over.
1: Dat is toch geen vette, ze dat daten?
2: Daten is keihard werken. Ik ben blij dat ik daarvan af ben. Maar ik denk wel dat het heel herkenbaar is voor jou misschien. Zo eindeloos swipen, geghost worden, gecatfished worden en nog altijd niet de juiste match hebben.
3: Ja, we snappen het. Het is een ramp, maar wij gaan jou daarbij helpen.
2: Het wordt nog beter. Wij gaan dat doen onder de zon. En wij zorgen dat die perfecte match er is.
3: Het enige wat jij dan moet doen, is die dan herkennen als die vlak voor jouw neus staat.
2: Ja, wie weet zit jouw perfecte match helemaal niet achter een scherm.
3: Maar op ons volgende avontuur, Are You The One?
2: Yes, ben jij tussen de 20 en de 35, dan is nu het moment om naar VRT Max te gaan. En wie weet ga je binnenkort met ons mee.
3: Allee. Tot op straat, mannen.
0: Allee, voel je je aangesproken, dan zou ik mij inschrijven tussen de 20 en de 35 jaar. Zeer welkom in de app van VRT Max. En natuurlijk, dan kan je ook eens diep in de ogen kijken van onze Maureen van Herbergen en Wannes Lacroix. Maar niet te diep, hè.
4: M&M Throwback. M&M.

hot en trendy. Dankzij de 2026 editie van deze Just The Way You Are. Was samen met Milky, maar ook Amal Grab. 17 weken in jouw Ultra Top 50 gestaan. En straks is er natuurlijk opnieuw een Ultra Top 50 vanaf 10 uur. Deze nog eens de versie uit 2002, de original. Throwback Takeover. Altijd leuk natuurlijk om die songs dan nog eens in hun originele versie te horen. Terug te gaan naar de Nillies. En ook altijd leuk eigenlijk om te horen dat er toch een, die inspiratie er toch nog altijd is uit songs van de teens, de 90s, de 80s en ook de Nillies uiteraard, zoals met die Milky, Just The Way You Are. Het is ook altijd leuk het moment dat jij in je eigen geheugen gaat graven en een bepaalde song eruit pikt en gaat plakken aan een bepaald event. Jannis, die heeft dat ook gedaan, want ik was daar net bezig over schoolfeesten en hij stuurde, ik heb ook zo'n nummer waarmee ik altijd terug naar een schoolfeest van zoveel jaren geleden ga. En dat is met de Wanted, Glad You Came. Dus kan je die nog eens draaien? Tuurlijk!

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delhaize.be/superplus.

0: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur. 14 nieuws. En dit is Lotte Anneke.
1: Slechte wegen kosten de overheid bijna 500.000 euro per jaar. De Vlaamse overheid betaalt jaarlijks gemiddeld 470.000 euro uit aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims en in 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. Vanaf 2028 maakt de Vlaamse regering elk jaar geld vrij om de lokale dienstencentra in heel Vlaanderen uit te bouwen tot huizen van de buurt. Die moeten oudere en kwetsbare buurtbewoners en verschillende vormen van zorg dichter bij elkaar brengen, zodat mensen langer kunnen thuiswonen, zegt minister Genee.
2: We willen echt dat in heel Vlaanderen die huizen van de buurt een plek krijgen en dat ze het geïntegreerde knooppunt worden van nabije zorg met die aandacht voor die preventie, die vroegdetectie van zorgnoden, het actief opzoeken van mensen als mensen een dagje ouder worden en het maakt dan niet uit waar je woont, je moet terecht kunnen in zo'n huis van de buurt.
1: De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil de twee conservatieve en vrouwenvriendelijke broers vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten met 4 slachtoffers. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De Verenigde Staten krijgen nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Op het WK voetbal heeft Engeland de troostfinale gewonnen van Frankrijk. Het werd 6-4. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Een tegendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland.
1: Het was de laatste wedstrijd van de Franse bondscoach Didier Deschamps. Hij stopt na 14 jaar. De echte finale tussen Spanje en Argentinië start vanavond om 9 uur. Wisselend tot zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Morgen eerst enkele opklaringen en daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag.
4: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
5: Evelien de Bakker.
0: Driedubbel blij dat jij er al bij bent op deze zondagochtend. Ik gooi er een pitbull naast en ook een Usher. Dat is een mooi begin.

0: Hands Up In The Air met Usher en Pitbull en ook bij Leila. Want ze stuurt door in de app van M&M dat ze onderweg is naar haar beste vriendin. Met ook nog de andere beste vriendin erbij.
1: Ja.
0: Ze gaan met z'n drietjes richting Frankrijk. De eerste kilometers zijn afgelegd. En zometeen zijn ze compleet. Nog een kleine 20 minuutjes rijden en dan doorchezen richting Frankrijk.

Het is er al zachtjes doorgekomen. We gaan straks ook dus de update vragen van het weer voor vandaag en de komende dagen. Voor ja, misschien wel jouw barbecue. Misschien wel jouw vakantie, want we zitten natuurlijk ook wel met een grote kans op verlengd weekend. Met de feestdag van dinsdag die eraan komt op 21 juli. Dus wie weet is het helemaal geen zondag voor jou of voelt het toch op dat moment niet zo. Ja, dan kan je extra hard genieten van alles wat er te doen staat. Ik hoop voor jou dat dat niks met belastingen te maken heeft, want het is de laatste dag om dat binnen te geven. Dus ik hoop dat je jouw uren op deze zondag daar niet aan moet spenderen. Maar wel bijvoorbeeld richting de Gentse feesten gaan. Ik zal zeker blijven tot 8 uur 's avonds, want Flo Windy en Lauren Sluiten die gaan op Polly Polly daar draaien. Als je naar Doer gaat, dan zou ik vooral uitkijken naar Sean Paul. Echte held uit de Nillies. En nu nog altijd aanwezig, dus dat is zeer leuk. En Tomorrowland moet je natuurlijk ook niks van missen als je naartoe gaat, maar ook via de app van VRT Max. Met een Gabri Ponte, met Afrojack, Alesso en Calvin Harris, die vanavond de main stage gaat afsluiten. Maar je weet het, hier in M&M Throwback, we gaan altijd terug in de tijd. En 2016, dat is echt een ding geweest. Dat is Alia nog altijd eigenlijk, hè. Zo begin dit jaar dat iedereen aan het hypen was over alles uit 2016 komt terug. Dus zeer leuk om al die songs te herontdekken. Maar deze week was het ook exact 10 jaar geleden dat Pokémon Go in je leven kwam. Ik weet niet of je het ooit hebt gedownload. Het was een soort van app op je gsm. En dan moest je rondwandelen en dan kwam je Pokémons tegen. En dan moest je zo schuiven over jouw scherm om die Pokémons te vangen. Ik heb gisteren echt nog mensen gezien die dat nog altijd aan het doen zijn. Echt waar, tegengekomen. Ik was zelf aan het fietsen en ik dacht, maar jij bent niet gewoon op je gsm aan het zitten. Als je die cirkelachtige beweging doet, dan weet je dat het Pokémon Go is. En ik weet het nu al. Vanaf het moment dat ik nog maar Pokémon uitspreek hier in M&M Throwback, dan komen de berichten in de app van VRT Max binnen. Van please, die teamsong, kan je die nog eens draaien? Tuurlijk. Dit is M&M Throwback voor iets natuurlijk. Gotta catch 'em all.

0: Jason Bates, Gotta Catch 'Em All. M&M 1000 Unlocked. Ik heb het nog even gecheckt en gedubbelcheckt. Die staat niet in jouw M&M 1000. Dus het kan misschien al inspiratie zijn voor volgend jaar. Oh ja, voor dit jaar eigenlijk. Voor over een paar maanden. Maar nu moet je niet te hard nadenken. Gewoon een gevoel volgen is meer dan genoeg voor M&M 1000 Unlocked. Want het is de bedoeling dat jij een getal gaat doorsturen tussen 1 en 1000. Dat gaat ervoor zorgen dat ik één song ga draaien uit die M&M 1000. Maar we weten allebei nog niet de welke. En dat is het leuke eraan. Dus niet vals spelen, want het gebeurt in de app van M&M. Dat is niet de bedoeling. Niet de M&M 1000 gaan opzoeken, maar wel gewoon random een getal van 1 tot 1000 doorsturen nu in de app van M&M. En wie weet op welke song komen we samen uit.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: krijgen heel veel groetjes en ook een goede morgen vanuit Oostenrijk. Doorgestuurd in de app van M&M door Remy. Waren de foto's van gisteren liever nog eens aan het doorlopen van hun wandeling. En daar stond een getal. Dat was 874 dat ze tegenkwamen. En dat komt uit bij een song dat u misschien nog wel kent van dit.
1: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four.
0: Vorig jaar helemaal nieuw in jouw M&M 1000. En dat is natuurlijk van één song.
2: 874.
0: Het stond op 874. Jazz Glynn met Hold My Hand.

0: zondagochtend met Jess Glynn, Hold My Hand. En zit je in de auto, ben je te voet onderweg of met de fiets, dan is er straks zo'n zalige Nederlandse meezinger uit de Nillies. Hou je vast aan de takken van de bomen. Maar eerst 8:55. Goedemorgen Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
1: Klopt. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Engeland wil de twee nu vervolgen voor onder andere verkrachting, mensenhandel en geweld. In Milaan in Italië is een concert van Bad Bunny stopgezet door een zware storm. Na amper 5 liedjes moesten alle aanwezigen, zo'n 75.000, geëvacueerd worden. En op het WK voetbal versloeg Engeland Frankrijk in de kleine finale. Dat is de wedstrijd om de 3e plaats. Het werd 6-4. Vanavond speelt Spanje tegen Argentinië om de 1e plaats. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9:00 of vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: M&M Throwback.
3: Evelien de Bakker. Woo!

0: effectief onderweg. Matthijs die stuurt onder andere dat hij met zijn gezin onderweg is richting Duitsland. Heel veel plezier, Matthijs. Ja, dat is wel heel typisch. Het is echt al heel het weekend lang dat mensen onderweg zijn op vakantie. Maar leuk hè, om te zien in de app van M&M. Maar natuurlijk, de mensen die thuis blijven, het weer, zeer belangrijk. Bram, jij gaat de update geven, hè?
1: Ja, het ziet er niet zo heel slecht uit. We hebben bij ons niet al te warm, dat wel. 1 of 22 graden vandaag in het binnenland, 19 graden aan de kust. En ook wel wat wind, hè. Matige noordwestenwind aan zee, ja, kan die soms vrij krachtig waaien. Ons hoofd op dit moment toch wel wat wolkenvelden die over het land aan het trekken zijn. Dat zijn wolken die van over de Noordzee over ons land trekken. Daar kan hier en daar een spatje regen uitvallen, maar heel veel stelt het niet voor. En deze namiddag wordt het ook alsmaar zonniger. Dus ja, licht wisselvallig weer voor vandaag en dat is eigenlijk ook het geval voor de komende dagen. Vannacht bijvoorbeeld zijn er opnieuw van die wolken die van over de Noordzee over ons land gaan trekken. Temperaturen tussen 11 en 13 graden. En morgen, ja, ongeveer hetzelfde verhaal. Eerst nog opklaringen, maar stilaan opnieuw die wolken met kans op wat gedruppel. Nu, het gaat echt om bijna geen regen. Er gaat geen liter water per vierkante meter vallen. Helaas voor de natuur, want we zitten toch wel in een zeer droge periode. Ook morgen 1 of 22 graden. Dinsdag dan eerst veel wolken, later de zon. 24 tot 26 graden dan, dus het wordt wat warmer voor één dag. En dan woensdag, donderdag en vrijdag opnieuw die temperaturen rond 1 à 22 graden. Goed voelbare wind altijd uit het noorden. En geregeld wolken, maar ook tussendoor de zon.
0: Het typische Belgische zomerweer, zoals we het eigenlijk normaal gezien gewoon zijn. Dankjewel, Bram.
1: Alsjeblieft.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Hey, hallo allemaal!
2: Capnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via capnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. M&M.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

Terug naar de teens 2015 met Broiler en de saxofoon tijdens Wild Eyes. M&M. M&M Throwback. Je hebt het gisteren misschien live gezien of je bent net zoals ik wakker geworden en je hebt je ogen direct zeer wijd opengetrokken als je zag hoeveel doelpunten er zijn gescoord tijdens het troostfinale Frankrijk-Engeland. 6-4 is het geworden voor de Engelsen. Mooi die derde plaats nog geclaimd. En vandaag is er natuurlijk die echte finale op het WK. Spanje tegen Argentinië. En daar is opnieuw veel muziek aanwezig, maar extra veel muziek. Want tijdens de finale van het WK, er is natuurlijk altijd een slotshow. Maar nu komt er ook een halftime show. En daar is heel veel over te doen. Want normaal gezien is dat tijdens de rust. En dat is normaal gezien maar een break van 15 minuten maximum. Staat ook in de officiële regels van FIFA. Maar die worden nu compleet genegeerd, zoals het al wel vaker is gebeurd op dit WK. Want er komen optredens van Shakira, van Justin Bieber, van Coldplay, BTS. Zelfs Sesamstraat gaat aanwezig zijn. Ja, dat krijg je natuurlijk niet in een kwartier gefixt. Dus zeker als je beseft dat er ook nog eens wordt geschreven dat het podium echt gaat gebouwd worden op het voetbalveld zelf. Hoe dat ze dat gaan doen, ik ben zeer benieuwd. Ik ga vanavond kijken. Ik ben zeer benieuwd ook naar die opbouw, hoe dat gaat zijn. Maar bon, wat er sowieso wel opnieuw is, dat is een slotceremonie, like always. En onder andere een man die in ons land als headliner stond nog een kleine 3 weken geleden op Life is Life. Die gaat daarbij zijn. Robbie Williams, dat is deze week aangekondigd. En nu staan er ook video's online. Die zijn volle bak aan het circuleren van zijn concert in Bilbao van deze week. En daar wordt vlotjes op geklikt. Zeker omdat hij tijdens Angels zijn dochter mee op het podium heeft genomen.

voor alle duidelijkheid, ze heeft niet meegezongen. Maar ze stond echt op een bepaald moment te knuffelen met haar papa. Stond dan ook mee het publiek een beetje enthousiast te maken. Dus het was zeer leuk om te zien. En natuurlijk, ja, de andere filmpjes die worden ook zeer goed aangeklikt. Want ja, Robbie Williams, top entertainer en top zanger.

en soms ook wel primeurs vertellen. Er is er eentje voor Netsky en die ga ik je straks meegeven na 9 uur. Maar nog belangrijker, vanavond het debuut van Calvin Harris op de main stage van Tomorrowland. En jij moet er niks van missen, want via de app van VRT Max kan je de main stage van Tomorrowland helemaal live bekijken op vanaf 2 uur tot het einde van het festival. Dus doen! M&M. The official sound.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you been romance.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Lotte Anneka.
4: Putten en verzakkingen in de weg kosten de overheid al 2,5 miljoen. De voorbije 5 jaren hebben meer dan 3000 mensen een schadevergoeding aangevraagd omdat hun auto beschadigd raakte omdat de weg in slechte staat was. 1 op de 3 krijgt een schadevergoeding en dat heeft Vlaanderen al bijna 2,5 miljoen euro gekost. Het komt vooral door putten en verzakkingen in de weg, al zijn er nog veel meer mogelijke oorzaken, zegt Katrien Kiekens van het agentschap Wegen en Verkeer.
5: Dan kunnen zij een dossier opmaken en het beste is om dat via de verzekeringsagent bij ons te laten indienen. En ze moeten echt wel kunnen bewijzen dat er een oorzaak is tussen de schade aan hun voertuig of aan hun fiets en de toestand van de weg. Dat kan zijn, ja, inderdaad een put, maar een omgevallen verlichtingspaal bijvoorbeeld door stormweer. Een andere reden kan zijn gladheid, dat mensen vinden van kijk, hier had gestrooid moeten worden, hier is niet gestrooid.
4: Bij een schietpartij aan de Antwerpse nachtclub Icon is vanmorgen een 20er levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat bevestigde de Antwerpse politie. Het schietincident gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. De dader sloeg op de vlucht. Rusland heeft vannacht de grootste raketaanval op Oekraïne gedaan sinds het begin van de oorlog. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Rusland voerde meer dan 40 raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Iets minder dan de helft kon onderschept worden. Voorlopig is er 1 dodelijk slachtoffer gemeld. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Verenigd Koninkrijk heeft om de uitlevering gevraagd. Het Britse ministerie wil de 2 conservatieve en vrouwonvriendelijke broers vervolgen voor onder andere verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De 2 moeten zich in Engeland verantwoorden voor in totaal 59 strafbare feiten met 7 slachtoffers. In de Italiaanse stad Milaan is een concert van Bad Bunny stopgezet door een zware storm. Na amper 5 liedjes werden de meer dan 75.000 aanwezigen geëvacueerd van het terrein. Door de grote hagelbollen en de hevige wind raakten meerdere bezoekers gewond. Ook delen van de metro in Milaan lagen stil door het noodweer. Bad Bunny speelde 2 avonden in Milaan, maar of dit tweede concert later wordt ingehaald is nog niet bekend. Engeland verlaat het WK voetbal met de 3e plaats. Engeland won in de kleine finale met 6-4 van Frankrijk. Mbappé maakte 2 doelpunten en dat maakt hem voorlopig de topschutter aller tijden op de wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is 1 meer dan Lionel Messi, maar die krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. De troostfinale was meteen ook de laatste wedstrijd van Didier Deschamps als Franse bondscoach. Hij stopt ermee na 14 jaar. Wisselen tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst nog enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag.
6: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
7: M&M.
8: Evelien de Bakker.
2: Met een prachtige affiche op jouw zondagochtend. Snow Patrol komt eraan. Ook een Ellie Goulding en nu Ariana Grande.

0: naar de tiende met Ariana Grande en Z Break Free. En straks doen we dat een half uur lang en met 10 tot 10. Dus stay tuned.
1: M&M. M&M Throwback.
0: Nu vooral wakker worden op jouw zondagochtend, inclusief de zonnestralen. We zijn minder heet dan 33 graden, maar absoluut aangenaam om 7 minuten over 9. En zeker natuurlijk, als je leuke plannen hebt voor vandaag, heel veel vakantiegangers in de app van M&M, dat is zeer leuk om te zien. Machtel bijvoorbeeld heeft al laten weten dat ze onderweg is richting Oostenrijk met de auto, maar echt al een paar uur onderweg. Dus straks tijd voor de wissel van de wacht, want ze is samen met haar vriend aan het rijden en die zit nu al een paar uur aan het stuur, dus een pauze is zeer welkom. Absoluut, Machtel, het komt helemaal goed. En natuurlijk de werkers ook aanwezig. Eva die heeft ook al laten weten dat zij aan het doorwerken is, want zij heeft pas vakantie in september. Dus nog een beetje aftellen, maar natuurlijk ook volle bak genieten van de zomer die absoluut aanwezig is. Want bijvoorbeeld in ons land de Gentse feesten die op volle toeren aan het draaien zijn. Uiteraard, die zijn vrijdag gestart. Flowindy en Laurens Luiten die gaan vandaag op Polly Polly draaien om 8 uur 's avonds. Het Doerfestival is misschien ook wel een locatie waar je naartoe gaat. En Tomorrowland, ja, als je daar tickets voor hebt kunnen scoren, dan ben je een dikke gelukszak liever. Want vanavond kan je daar het debuut meemaken van Calvin Harris. Die man heeft zoveel jaren ervaring, nog nooit op Tomorrowland gedraaid. Maar kijk, het is dan toch gefixt geraakt om hem in boom te krijgen. En jij moet er trouwens niks van missen, want de main stage van Tomorrowland, die kan je full-on vanaf 2 uur meevolgen via de app van VRT Max. Dus be part of it en volg het vooral via de app van VRT Max. Maar je weet het, Tomorrowland, dat is ook een plek waar heel veel dingen ook voor de eerste keer worden gezegd. En bij de collega's van Studio Brussel was gisteren NetSky aanwezig met nieuws.
2: Het is grappig, want ik ben hier eigenlijk de Media Village van Tomorrowland binnengewandeld, 10 minuten gereden met de gedachte, ik ga tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje.
3: Wow!
2: Ja, ik vind het zelfs nogmaals met zijn release, maar het voelt echt wel als iets heel speciaal
3: dat eraan komt. Dat is een mijlpaal in je leven, man.
2: Ja.
0: Een nieuwe release van NetSky, een persoonlijke, want een zoontje komt eraan. En dat is zeer leuk aftellen natuurlijk voor de man van 37, NetSky, een nationale held. En natuurlijk ook volle bak aanwezig op Tomorrowland. Zij blijven voor hem absoluut

Zoe stuurt. Ik geniet zo hard van al deze songs op zondagochtend. Met veel plezier, Zoe. Geniet van die zondag. Als je net zoals ik een echte sportfanaat bent, dan weet je dat het een prachtige zondag wordt. Want het wordt nu ook zo benoemd op Sporza, op de Instagram. Super Sunday bij Sporza. Zalig. Ja, je hebt natuurlijk de 15e rit in de Ronde van Frankrijk. Die kan je vanaf 1:30 volgen via VRT1. Gisteren heeft Tadej Pogacar alweer iedereen in de vernieling gereden. Dat geel zit nog iets strakker rond zijn lijf. En het gaat alleen maar erger of beter worden. Het is maar te zien hoe dat je het bekijkt natuurlijk. Onze Remco Evenepoel een beetje tijd verloren gisteren op die Col du Haag. En vandaag is er natuurlijk opnieuw een bergrit. Met aankomsten bergop plateau de Solesson. Maar hij zegt zelf, het is een ander karakter, de etappe. De slotklim moet mij iets meer liggen, 40 minuten of iets minder. Min of meer constant, een 8-9% omhoog. Ik heb die klim een paar keer kunnen doen op mijn trainingsstage, dus ik weet wat me te doen staat. Natuurlijk is er morgen ook die rustdag en dinsdag is er een tijdrit. Dus weer kansen voor Remco Evenepoel om punten terug te pakken en sterker op die derde plaats te gaan staan. Super Sunday, dat is ook met de grote prijs van België in het Formule 1. 3:15 op VRT Canvas. De Baloise Ladies Tour, de vierde rit, die wordt ook gereden vanaf 3:00. En dan natuurlijk richting vanavond het einde van het WK voetbal. Ik ga intern een beetje wenen. Ik ga eerlijk toegeven, maar het gaat zeer spannend worden. Hè? Spanje, Argentinië gaan er ook 10 doelpunten vallen. Zoals bij Frankrijk-Engeland gisteren in die troostfinale. We zullen moeten zien en jij volgt het uiteraard mee. 20 na 8. Meer dan aanwezig op VRT1 en alles te volgen via Sporza. En M&M.

0: 100% Belgisch X-Session. Met On and On. Zometeen dansen? Ik denk het wel. Maroon 5, Christina Aguilera, ze zorgen ervoor.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. M&M.

We hebben een throwback om vergeten songs nog eens boven te halen. En het is exact 20 jaar geleden dat er een album uitkwam van Razorlight met de naam Razorlight. En één grote hit daarop. Deze, America. America.

0: nooit gehoord, maar wel een leuke song. Razor Light met America. Je herontdekt die hier in Eminem Throwback. En America natuurlijk, ja, alle ogen daarop voor het WK voetbal. Die grote finale van vanavond. Eminem. Voetballen kijken naar uit, maar natuurlijk ook stiekem zeer benieuwd naar die halftime show. Een muzikaal hoogtepunt met Shakira, met Madonna en ook deze Justin Bieber. Hij opent 10 tot 10.
1: Evelien de Bakker. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: De deuren staan wagenwijd open voor 9:50. En de naam zegt het zelf, tot 10:00 zijn dit alleen maar songs uit de teens. Het beste van 2010 tot eind 2019. Persoonlijk mijn lievelingsdecennium. Dus we gaan er vol een bak voor. Justin Bieber, Love Yourself, heeft het geopend. Zometeen richting Macklemore en Ryan Lewis. En nee, het is niet Can't Hold Us.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met...
4: I went to the moped store. What's uppers? The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
5: I got the one for you. Follow me.
4: Ooh, it's too real. Chromed out mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't it be on.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. U

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

misschien ben jij jouw zondagochtend al scrollend gestart. Ben je nu aan het luisteren naar M&M Throwback? Het leukste wat ik eraan vind, aan het scrollen, dat is luisteren naar de songs op virale filmpjes. En dan songs uit de teens terug herontdekken bijvoorbeeld. Zoals die.

Dat jij aan het genieten bent van 10 tot 10 tijdens M&M Throwback. Lore bijvoorbeeld is onderweg richting Walibi. En Gert Geers is zuurt. Leuke zondagmorgen hier op de MRI-scan in Leuven. Samen met M&M op de achtergrond. Het maakt de dag toch een beetje aangenamer. Graag gedaan.

voor alle zondagwerkers die nu al uitkijken om terug naar huis te gaan. Kijk, nog zeer goed bezig daar. Het gaat helemaal in orde komen. Want straks vanaf 10 uur een verse Ultra Top 50. Kan je weer heerlijk aftellen van 50 naar 1 met de populairste hits van dit moment. Dit blijft ook een zeer populaire, zelfs al is hij uitgekomen in de teens. The Script samen met Will.i.am. Dit is

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
6: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetwrappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
9: Goedemorgen, het is 10 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Lotte Annika. Bij een schietpartij in Antwerpen is een twintiger gestorven. Rond 6 uur vanmorgen is een man van 23 neergeschoten aan een nachtclub Icon aan het Straatsburgdok in Antwerpen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De politie kon ondertussen verschillende verdachten oppakken, zegt Wouter Bruins van de politie.
11: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek en dat onderzoek leidde naar een adres in Lint. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen, die wordt nu verder onderzocht natuurlijk. Hè.
9: In en rond voetbalstadions zullen in de toekomst meer camerabeelden gebruikt worden om supporters die wangedrag vertonen sneller en nauwkeuriger te identificeren. Het is een van de maatregelen van de verstrengde voetbalwet die de federale regering heeft goedgekeurd. Dat het gebruik van camerabeelden wordt uitgebreid is een goede zaak, zegt CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
12: Wij konden aan de hand van camerabeelden na de wedstrijd niet iemand identificeren en die een sanctie opleggen omdat wij daarvoor niet bevoegd waren. En dat soort dingen dat wordt nu ook wel uit de wet gehaald en dat zal ertoe leiden dat er meer mensen die wangedrag tentoonspreiden in een tribune ook sneller worden geïdentificeerd en sneller eruit worden gehaald.
9: Mensen met een stadionverbod kunnen in de toekomst ook verplicht worden om zich tijdens een match te komen melden op een politiebureau. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. De huidige premier, Péter Magyar, zette alles in het werk om de president af te zetten omdat hij enkel de belangen van de vorige premier Orbán zou dienen. De president weigerde dat eerst, maar zal dus nu toch vertrekken. Vanaf morgen wordt de president tijdelijk vervangen door de voorzitter van het parlement. Hij is van dezelfde partij als premier Magyar. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne gedaan sinds het begin van de oorlog, dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Rusland voerde meer dan 40 raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Iets minder dan de helft kon onderschept worden. Voorlopig is er 1 dode gemeld. En in de Italiaanse stad Milaan is een concert van Bad Bunny stopgezet door een zware storm. Na amper 5 liedjes moesten de 75.000 aanwezigen het terrein verlaten. Meerdere bezoekers raakten gewond door de grote hagelbollen en de hevige wind. Of dit concert later wordt ingehaald is nog niet bekend. We wisselen tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag.
13: M&M.
14: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
15: Alexandra Gazzina.
9: Er waait een frisse wind na de hete dagen, ook door de Ultra Top 50. Eerst nog een kleine recap van de top 3 van vorige week.
15: 3.
9: De Fever Dream van Alex Warren kan maar niet geblust worden, stond op 3.

0: best een lange lijst van de songs die verdwijnen. We nemen afscheid van Olivia Rodrigo met Drop Dead, van Stella Lefty met Boston, Bruno Mars met Risk It All, maar ook Laura Tesoro met Plastic Paradise verdwijnt vandaag. Prospa en Clooney met Free Your Mind, dat vind ik een verrassing. Ik dacht dat die er nog wel in gingen blijven staan. Misschien volgende week. Taylor Swift met Elizabeth Taylor verdwijnt ook. En ook ja, de memesong, Kitsch Creek met Good Knoek, die je overal ziet op TikTok verschijnen met funny video's. Veel verdwenen songs, dat betekent ook veel nieuwe songs. Al ga ik er direct bij zeggen, er zijn ook veel re-entries bij. De volgende is wel nog geen re-entry. Het is effectief een nieuwe song in de Ultra Top 50. We zitten in het seizoen waarin echt bijna elke Vlaamse artiest of groep een zomersingle uitbrengt. Ook de Romeo's, die doen daaraan mee. En ze bereiken er vandaag voor de eerste keer de Ultra Top 50 mee met Ik Zag Jou Maar Even.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 49.

mails met ik zag jou maar even. Margot Herteleer, 18 jaar uit Aalter, vraagt in de app van M&M, zijn dat nu de Romeo's? Lang niet gehoord. Ja, zeer zeker. Ook dat kan allemaal gebeuren in de Ultra Top 50. Alles kan, alles mag. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen, gebaseerd op wat er gedraaid wordt op de radio, waar jij naar luistert, welke muziek er wordt gekocht. Al wordt dat, denk ik, niet meer zoveel gedaan. Maar toch, dit zijn objectieve cijfers. En we tellen af richting jouw nummer 1, die we samen gaan ontdekken. Ja, net voor 1 uur, zo rond 1:05 of zo. Oeh, oké. Ja, we zijn vertrokken, hè. Met alvast een paar nieuwe songs. De volgende is ook een nieuwe. Het is er eentje van Ugel. En Ugel is toch een beetje wel een koning van de Ultra Top 50 en van de hitlijsten. Want hij heeft bijvoorbeeld in het verleden al I Adore You gemaakt. Dat is deze. Ja.

ik ben nog eens even in de geschiedenis van de Ultra Top 50 gedoken. En I Adore You stond 53 weken in de lijst. Dat is echt wel heel lang. Think of Me was ook een song van Uzel. Ja.

0: Think of Me mocht 37 weken in de Ultra Top 50 vertoeven, wat ook echt heel lang is. Dus ik ben heel benieuwd wat deze nieuwe song van Ugel nog allemaal in petto heeft. Ugel met Moving to the Sun, nieuw in jouw Ultra Top 50.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
2: 48.

zeggen, het is de 30e week voor Offenbach met Miles Away. Goed bezig. Het is zondag, bijna 9:20. Hartje zomer, 19 juli. En ik ben heel benieuwd hoe jij het beste aan het maken bent van jouw zondag in de zomervakantie. Ben je nog maar lekker gezellig aan het ontwaken met lekker ontbijt, pannenkoeken of zo, vers geperst fruitsap, koffie, kan allemaal. Ben je onderweg om leuke dingen te gaan doen vandaag? Of aan het inpakken om op reis te gaan met een chaos aan kleren op de grond die allemaal in de valies moeten worden gepropt tegen een bepaald uur? Laat het mij weten in de app van M&M. Waar ben jij mee bezig op deze zondagochtend 19 juli? Let me know met een foto of een berichtje en dan kan ik lekker gezellig meegenieten. En ik blijf uiteraard ook de beste nummers van het moment op jou afvuren tijdens de Ultra Top 50. Met nu een extra zomerse song om de sfeer nog wat, nog

Welkom terug, K3, met de zomer van Oya Lele. Ondertussen is de luisteraar Manon Doshi, 20 jaar, uit Kortenmark, vers hooi gaan halen voor de koetjes. Ze stuurt er ook een foto bij van een veld met een tractor. Er wordt hard gewerkt, duidelijk, op deze zondagochtend. Veel succes daar, Manon. Jefke Poré uit Ronsen, die is aan het verven, laat hij weten. En het is echt met een mondmasker en al, voor, ja, zodat er geen giftige verfstoffen in je luchtwegen terechtkomen of zo. Het is daar ook serieus werken, net zoals bij Manon. Succes. Katrien Jacobs uit Antwerpen is ondertussen lekker aan het ontbijten. Een laat ontbijt met de zus stuurt ze. Bjorn uit Waregem is pakjes aan het rondbrengen. Hardwerkende postbode stuurt hij. Amai, maar er wordt echt nog verrassend veel gewerkt op een zondagochtend. Ik hou je gezelschap. Ik hou de moraal hoog met de Ultra Top 50. Nu vooral met de stem van Bas Serra en All Because of You. Ultra Top 50. 44. Morning light.

0: Bassera met All Because of You. Ook Bart Kuil komt terug in de Ultra Top 50. Je hoort hem zo meteen. Na deze korte update, want op de E40 van Jabbeke tot Veurne, tussen Jabbeke en Middelkerke, is er een ongeval gebeurd en daar sta je 20 minuten in de file.
1: Ultra Top 50.
2: Alexandra Gats.

Lene Nouwen uit Lille is echt bezig met een mega zomerse activiteit. Ze stuurt, ik ben pruimenconfituur aan het maken. Ach, dat is echt de droom op een zondagochtend. Ik wil super graag eens proeven, maar ja, dat gaat niet via de radio. Dat is jammer. Ik kan je wel laten proeven van de 50 populairste nummers van het moment. Met nu Bazaar, Nacht in Amsterdam.

0: uw solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: M&M.

0: Al een tweede keer vandaag. Ugel, nu met Jamaican Bam Bam. Ja, ik zei het daar straks al. Er zijn veel nieuwe nummers, maar vooral ook van die nieuwe nummers zijn er veel re-entries. We hebben al een paar re-entries gehad, zoals Alex Warren met Passenger, K3 met de zomer van Oya Lele, Bart Kyle kwam ook nog eens piepen. En Niels de Stadbader, die maakt ook een comeback-beweging richting de Ultra Top 50 met zijn nieuwste Vuur en Vlam. Die komt binnen voor een
1: 39.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: M&M Live.

En nu is het aan Olivia Dean. Ze was onze langst genoteerde, maar dat is deze week niet meer zo. Straks wordt wel duidelijk waarom dat zo is. Dit is Man I Need op 36.

50. De officiële hitlijst van Vlaanderen.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Lotte Annika. Aan een Antwerpse nachtclub is een 20er neergeschoten. Rond 6 uur vanmorgen is een man van 23 neergeschoten aan de nachtclub Icon aan het Straatsburger Dok in Antwerpen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De politie kon ondertussen verschillende verdachten oppakken, zegt Wouter Bruins van de politie.
4: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek en dat onderzoek leidde naar een adres in Lint. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen... Die wordt nu verder onderzocht natuurlijk. Hè.
2: Mensen met een stadionverbod kunnen in de toekomst verplicht worden om zich tijdens de match te komen melden op een politiebureau. Dat is een van de maatregelen van de nieuwe voetbalwet. Die is hervormd om de veiligheid in en rond de stadions te verhogen. CEO Lauren Parijs van de Pro League.
5: Wij waren vragende partij om het mogelijk te maken dat iemand die een stadionverbod heeft, dat hij zich moet melden bij een politiekantoor tijdens de wedstrijd, zodanig dat er kan geverifieerd worden dat hij niet in een stadion zit. Al zijn daar wel een aantal modaliteiten bij, dus een rechter moet dat uitspreken en dat is enkel bij recidive, dat wat ons betreft nog strenger gemogen.
2: Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara heeft al meer dan 12.000 hectare natuur in de as gelegd van het natuurpark Sierra Norte. De brand brak donderdag uit zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Madrid en is nog altijd niet onder controle. 200 brandweermannen proberen het vuur te bestrijden. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd. Enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden.
3: M&M.
6: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Alexandra Gazzina.
2: Zometeen 2 voor de prijs van 1. Jouw hoogste nieuwe en langstgenoteerde in 1 lied. Welkom.
6: The official sound of summer.

0: En hiermee is uur 2 van de Ultra Top 50 officieel geopend. Welkom als je nu maar pas begint met luisteren. Je luistert naar de officiële hitlijst van Vlaanderen. Dus de populairste nummers van de afgelopen week in Vlaanderen in de juiste volgorde. We zitten aan uur 2. Juste heeft net mogen openen met Turn the Lights Off. En het volgende lied is jouw hoogst nieuwe. Dus het laatste nieuwe nummer dat ons rest voor vandaag. En dat is ook meteen de langst genoteerde. Dus het is een re-entry. Dat sowieso. Een re-entry die er al heel, heel, heel lang in heeft gestaan in de Ultra Top 50. Dit wordt de 57ste week, om precies te zijn. Stond ook heel lang op 1. Ik denk dat je al kan raden wie het is. Het is natuurlijk Pommelien Thijs met Atlas.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de Ultra Top 50.
0: En jouw langst genoteerde op nummer 33. Pommelien Thijs met Atlas voor haar 57ste week in de

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Mauvais Joe.

9 plekken omhoog voor Moby Joe met Filet in de gospelversie. En zoveel plekken gaat Sienna Spyro ook omlaag, jammer genoeg, met Material Lover. En zo strandt ze op nummer 31 in jouw Ultra Top 50.

Ik ben zo benieuwd naar vanavond, naar de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië om 9 uur te volgen op Sporza. En dan ben ik vooral ook benieuwd naar die veelbesproken halftime show in de pauze met Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira. Op 1 kwartier kunnen die toch niet echt bij elkaar worden gepropt. Dus die pauze zou al sowieso iets langer duren. Was al vandaag, de afgelopen dagen ook in het nieuws. Daar komt veel kritiek op van voetbalfans, want die vinden dat de regels gewoon de regels moeten blijven en dat de pauze gewoon 1 kwartier moet duren. Wat dat allemaal gaat geven, dat gaan we vanavond meemaken. En Shakira zal daar ook mee op het podium staan. Nu is al te horen met

0: RTE Max.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen winkels gewoon open.
3: M&M.
0: Ultra Top 50.

0: weg bent.
1: Grote boost voor Camille van 14 plekken omhoog met Nu dat je weg bent. Aha, er is een roadtrip aan de gang bij Mietek Asentroek, 25 jaar uit Kortemarken, die stuurt. Wij zijn momenteel onderweg naar Polen. Ah, zo leuk, zo leuk. Ik ben ook zelf Pools, dus ik herinner het me maar al te goed. Al die lange roadtrips in de zomer op een of andere hete dag in juli. 10 tot 12 tot 14 uur in de auto zitten, afhankelijk van het verkeer in Duitsland. Goede muziek op de radio. Mijn mama en papa van voor, ik van achter. Ah, dat zijn de goede memories. En dan die eerste tankstation hotdog vanaf dat je de grens in Polen oversteekt. Dat is echt top notch. Echt, als je ooit in Polen bent, dan moet je eens een hotdog gaan halen in een tankstation. Echt heaven. Veel succes daar onderweg. Mietek, hopelijk kom je veilig aan en ik hou je gezelschap met de populairste nummers van Vlaanderen van afgelopen week tijdens de Ultra Top 50 met nu talent uit eigen land, Last Frequencies, Live It All.
2: Ultra Top 50. M&M 27.

Harry Styles met American Girls. Kijk eens aan, er wordt geluisterd naar M&M, naar de Ultra Top 50 vanuit Portugal door Giro van den Velde uit Ronse Veel. Ja, veel groetjes daar. Geniet ervan. Waarschijnlijk van de zon. Ik weet niet welk weer het daar is, maar waarschijnlijk is het daar mooi en zonnig. Dat beeld ik mij toch in als ik het woord Portugal zeg in juli. Ja, even kijken in de app van M&M. Ook Stefanie uit Kortrijk, die zit op een idyllische plek. Ik zie bergen, ik zie een autosnelweg. Ze zit daar waarschijnlijk als passenger princess met een super mooi uitzicht en een heel mooi vooruitzicht naar een goede vakantie. Ik weet niet welk land het is, maar het ziet er mooi uit. Leuke bergen ook. Geniet ervan. Mocht jij ook nog een mooie foto willen delen in de app van M&M, ga je gang. Het hoeven geen zotte locaties te zijn. Het kan ook gewoon van jouw zondagochtend koffietje zijn of van jouw brunchje. Alles is welkom in de app van M&M. En Max en Andy Grammer houden je gezelschap met hun vrolijk gitaartje en The Thing I Love.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis.
0: Dat is de ja van Jumbo.
2: M&M. Ultra Top 50.

met Save My Love. En daar is de ambassadeur van de Good Vibes, Bruno Mars, met I Just Might, op nummer 21. Dat is goed, hè, in Amsterdam. Ik was er zelf niet bij, maar ik heb er veel over

nu al plaatsgemaakt in de top 3. Want de kleine domper op de feestvreugde voor Summer, die zakt 17 plekken. En komt nu al voorbij op nummer 19 met zijn homewrecker. Dat betekent dat de top 3 er straks sowieso al iets anders uit gaat zien. Top

0: Homewrecker. Vorige week nog op nummer 2 en nu op nummer 19. Kan gebeuren. Het is ook echt een jojo-lijst. De ene zakt keihard, de andere stijgt keihard. Nu is het terug aan iemand die vrij hard stijgt. Berre met Yesterday, Today, Tomorrow stijgt met 18 plekken. Die maakt trouwens ook kans op de VRT Zomerhit. Dat is voor binnenkort. Hè. Er zijn er nog heel veel anderen die ook kans maken. Bijvoorbeeld Cammy, enzovoort. Aaron Blommaert. Berre is trouwens nog niet de sterkste stijger. Die moet er nog aankomen. Dus er is nog iemand in de Ultra Top 50 deze week die nog harder is gestegen dan 18 plekken. Nu is het eerst aan Berre. Yesterday, Today, Tomorrow.
1: De officiële hitlijst van Vlaanderen.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
7: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
8: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. VRT Nieuws. Met Lotte Annika. Facebook en Instagram kampen met een technische storing. Sinds 9:30 deze ochtend melden wereldwijd duizenden gebruikers dat er problemen zijn. Vooral de desktopversie van Facebook is getroffen. Gebruikers krijgen de melding dat hun account tijdelijk niet beschikbaar is door een probleem met de website. Ook Instagram ondervindt hinder, zowel in de browser als de appversie. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Rusland vuurde meer dan 40 raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Er is 1 dode gemeld en 20 gewonden. De Oekraïense luchtafweer kon meer dan de helft van de raketten niet tegenhouden, zegt Arno de Dekker vanuit Oekraïne.
1: Dat komt natuurlijk omdat die ballistische raketten heel moeilijk te onderscheppen zijn. Enkel de Patriot-raketten kunnen die onderscheppen, maar daar is een groot tekort van in Oekraïne. En dus Zelensky heeft zijn bondgenoten zo net ook opgeroepen om die leveringen terug op te schalen, omdat dat letterlijk levens kan redden in Kiev en in heel Oekraïne.
0: Oekraïne heeft intussen ook weer met drones 3 oliedepots in het zuiden van Rusland aangevallen en ook 2 Russische olietankers in de Zwarte Zee. Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara heeft al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. De brand brak donderdag uit zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Madrid en is nog altijd niet onder controle. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd. Elke enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. En New York wordt op dit moment getroffen door zware onweersbuien. Straten staan er onder water en er zijn ook bomen ontworteld door de felle windstoten. De voorbije dagen hadden New York en andere Amerikaanse steden te kampen met dikke gele smog. Die werd veroorzaakt door de grote bosbranden in Canada. Vanavond wordt in New York de finale gespeeld tussen Spanje en Argentinië. Die wedstrijd zou zonder problemen kunnen plaatsvinden. Wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden.
2: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: M&M.
4: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Alexandra Gazzina.
5: Het finale uur van de Ultra Top 50 is aangebroken. Wat denk jij? Straks Dai Dai opnieuw op nummer 1 of toch iemand anders?

grote kans hebben op de VRT-zomer, heet Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Nu alles behalve tranen, maar gewoon een kei vrolijke vibe van Jelly Roll om jouw dag goed mee te starten. I'm good.

0: is het gevoel van deze Edge of Desire, Jonas Blue. Aha, het moment is aangebroken voor de sterkste stijger van deze week in jouw Ultra Top 50. Dus het nummer dat het strafst omhoog is gegaan met de meeste plekken. 23 plekken zijn dat, dat kan ik je nu al vertellen. Dit is nummer 14. En de eer is aan Somber om daar te staan. Ja, daarnet was er nog een moeilijk momentje voor Somber, want hij was 17 plekken gezakt met Homewrecker. Dat verdrietige momentje duurde niet lang, omdat hij nu gewoon keihard omhoog mag gaan met My Body Isn't Ready. Dat is zijn nieuwste song. Bij deze.
1: Dit is de sterkste stijger in de...

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Bibi Rexha blijft staan op nummer 12. En dan is het nu tijd aan Olivia Dean op nummer 11 met So Easy to Fall in Love. De laatste voor we de top 10 gaan induiken zometeen. Eerst dus nog nummer 11. Het is altijd fijn wakker worden.

Summer met Homewrecker stond op nummer 2. Dat kan al dus niet meer, want Summer is daar net al gepasseerd met Homewrecker. Sowieso verandering dus. En Shakira en Burna Boy mochten de WK-vibes weer hoog houden. Op nummer 1 met Die Die gaat

0: Dat is Meteor die de eer krijgt om de top 10 te openen vandaag. 3 plekken omhoog ten opzichte van vorige week met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Rustige piano op een zondag. Meteor Delivers met Nooduitgang. Mocht je ergens in de file staan, dan heb ik goed nieuws. Die file is van korte duur, want op de snelwegen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
1: Ultra Top 50. Alexandra.

Ook te horen in de nieuwste Toy Story. De vijfde, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hey, het belooft nog een heel mooie zondag te worden als ik zo kijk in de app van M&M. Marcel de Schutter uit Bornem laat weten dat hij onder de weg is naar de Gentse feesten. Veel plezier daar. Koen Sierens uit Deinzen laat weten, ik ga deze middag een mooie wandeling maken rond Beernem en Oedelem om mij wat te ontspannen. Nu lekker naar de bakker om mijn zondagse chocoladekoeken te gaan halen en de krant. Geniet van je zondag, laat hij weten. Ah, veel succes daar. Geniet ook van jouw zondag. Allee, veel plezier vooral, dat wou ik zeggen. Cato Loket uit Turnhout stuurt nog. Mijn ouders en grootouders zijn in Zweden met de mobile home. En we zijn het rustig aan het doen en we zijn aan het genieten van het eten. Ze stuurt er ook een foto bij van een idyllische waterval in de rotsen. Het ziet eruit als een droom. Geniet ervan. En ja, geniet ook van dat middageten. Hè. Het is inderdaad tijd voor middageten. 12:30 uur. Smakelijk daar bij jou als jij ook aan het eten bent. En DJ Licious en Milo die schuiven gezellig mee aan tafel in jouw Ultra Top 50 op nummer 8.

0: Zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten?
5: Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: M&M.

voor Maxime en Babette met Hoe dan ook. Alex Warren die mocht vandaag al de lijst openen met zijn Passenger, die gewoon losjes nog eens opnieuw terugkwam. Passenger, nummer 50, dat was het. Maar ja, Alex Warren moeten we natuurlijk ook nog een keer horen. Hè. Vorige week stond hij op nummer 3. Zal hij vandaag weer die top 3 halen? Ik denk dat je elkaar raden dat dat niet zo is, gewoon al omdat ik erover bezig ben op dit moment. Nee, Alex Warren die mag de top 5 openen vandaag met Fever Dream. 2 plekken naar beneden dus. En een nieuwe naam in de top 3 straks.

Alex Warren met zijn Fever Dream. Nog steeds heet, nog steeds aanwezig. En daar is Another. Met de super herkenbare gitaar van Talk To You. Nu al een van de zomerschijven van deze zomer. 1 plek omhoog vandaag. Op nummer 4 in jouw Ultra Top 50. Om extra luid te zetten.

0: Zijn met de Magnetic.
1: 3.
0: Op een piekpositie tot nu toe. Nummer 3. Het is super herkenbaar op piano. Magnetic.

in jouw Ultra Top 50. En dan nu het allerspannendste moment. Ultra Top 50. Nu zijn ze nog met twee. Er is Cameron Whitcomb. Ja, die toch wel vrij stevig omhoog is gegaan. Of hij nu op één of op twee gaat staan. Het wordt sowieso zijn piekpositie. Met Kingdom of Fear. Maar optie nummer twee is er natuurlijk ook nog. Shakira en Burna Boy met Die Die. Het anthem van het WK voetbal. Dat vanavond tot een hoogtepunt zal culmineren. Ze gaan het vanavond uiteraard ook met dansers en vuurwerk en toeters en bellen brengen tijdens de halftime show. In de pauze van de grote finale van het WK voetbal. Spanje, Argentinië, 9 uur vanavond op Sporza. Wie van deze twee songs...

0: mag vandaag op nummer 1 zetelen in jouw Ultra Top 50. Wordt het Kingdom of Fear of wordt het Die Die? Als je nummer 2 kent, ken je ook nummer 1.
1: 2.
0: Daar is de gitaar van Cameron Whitcomb. Hij staat dus op 2 met Kingdom of Fear.
2: Als je

0: NM. Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.
1: Shakira en Burna Boy met Die Die staan op nummer 1. Geniet ervan en geniet van de rest van jouw zondag met Fabian.

0: Je vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Een goedemiddag, het is 1 uur.
0: VRT Nieuws.
1: Met Lotte Annika.
2: Een man van 23 overleden na een schietpartij. Aan het Straatsburgdok in Antwerpen is een schietpartij gebeurd deze ochtend. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het schietincident gebeurde rond iets over 6 uur vanmorgen. De politie kon ondertussen verschillende verdachten oppakken en voert nu verder onderzoek.
3: Wat er exact gebeurd is, dat proberen we nu natuurlijk te achterhalen met het onderzoek dat loopt. We proberen dat onderzoek ook wel sereen te voeren. We kijken of er camerabeelden zijn die ons bij dat onderzoek kunnen helpen. We kijken of er getuigen zijn. Onze lokale recherche is met dat onderzoek bezig. Details kan ik niet geven. We weten wel dat de context en omstandigheden op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn.
2: De show tijdens de rust in de WK-finale zal integraal te zien zijn op Sportza en VRT1. Vanavond nemen Spanje en Argentinië het tegen elkaar op. Tijdens de rust zijn er optredens van Shakira, Madonna en ook Justin Bieber. De zogenaamde halftime show zal zo'n 11 minuten duren. Ervoor en erna zal er een korte bespreking te zien zijn, zegt Jurgen Switsers, eindredacteur van Sportza.
4: Tijdens die opbouw van dat podium gaan wij doen wat we gebruikelijk doen. De eerste helft bespreken. En als het podium nadien opnieuw wordt ontmanteld, dan gaan we daarmee verder. Maar dus midden in de rust zal de kijker inderdaad de optredens zien die in het stadion doorgaan.
2: De rust zal in totaal zo'n 25 minuten duren in plaats van de gebruikelijke 15 minuten. En zometeen start de 15e rit in de Ronde van Frankrijk met een aankomst op een helling buiten categorie. Tadej Pogacar rijdt in de gele trui, Remco Evenepoel start derde in het klassement. Gisteren had hij het bergop lastig. En dat mag vandaag eigenlijk niet gebeuren, zegt hij.
5: Parcourskennis kan ook altijd wel wat helpen, want uiteindelijk was gisteren nog 6 kilometer vals plat, plateautje tot aan de finish. En daar heb ik toen nog veel tijd kunnen goedmaken. Dus vandaag is een ander verhaal. Hè. Vandaag is vol een bak tot boven en probeer ik geen tot zo weinig mogelijk tijd te verliezen of tijd pakken als het kan. Maar het is een heel andere klim vandaag. Dus het zal niet... Het zal niet op spaarmodus zijn of op pacing.
2: Afwisselend wolken en opklaringen en hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. M&M.
1: Jij zit hopelijk op je zondagse troon en dat is waar je thuis hoort. Zeker vandaag als de king of queen die je bent met Eva Max.

Even terugreizen naar het oude Romeinse Rijk tijdens de uitbarsting van de Vesuvius. Dat is zondag voor mij, toch? In ieder geval zondag 19 juli, de laatste dag van het eerste weekend van Tomorrowland. Maar gisteren ben ik teruggereisd, niet naar het Romeinse Rijk, wel naar het Griekse. Met een van de films van de zomer. Namelijk The Odyssey. De nieuwe van Christopher Nolan over Odysseus die daar een reis moet afleggen na de val van het Trojaanse Rijk. Waarbij dat ze dus met paard van Troje. Je kent het verhaal wel. Het is een verhaal over naar huis geraken en vooral de band opnieuw oppikken en zien wat er allemaal verandert als je na een lange poos terugkomt van weg geweest. Amai, ik was ook wel aan het uitleggen zeg. Maar wat een epos. Het was zo epic en ik heb ook even mijn spaarpotje opengetrokken en ik ben naar die IMAX-zaal geweest in Brussel. Een van de grootste zalen van gewoon al de Benelux. In Europa zijn er maar 5. Eén daarvan is in Brussel. En ze spelen hem daar echt op 77 mm. Dat wil zeggen dat het echt met zo'n bandje is. Dus dat is echt een grote spoel van zoveel kilometer aan het draaien. Ja, het is crazy. Ik zou zeggen, zeker doen. Maar als je het geld er niet voor over hebt, kan je het ook gewoon in de gewone cinema gaan zien voor een pak minder geld. Maar toch, het is once in a lifetime. Maar, naar waar gaat jouw reis deze zondag? Naar waar trek jij? Laat dat vooral eens weten in die app van M&M. Nu met Nina Black.

0: Jello.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be. Hier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

Joe. Met End of Beginning. Chicago lijkt me ook wel echt iets top om te bezoeken, denk ik. Een topstad, denk ik. En ik zou het niet weten, ben er nog nooit geweest, dat vooral. Maar Peter, die is niet op weg naar Chicago, maar wel op weg naar het vliegveld. Want die vertrekt vandaag naar Spanje. En het staat tussen haakjes hoor. Naar Torrevieja. Voilà, mooi gezegd. Voor 11 dagen. Oh, zalig. Is er nog plaats in die valies? Mag ik mee, Peter? Laat dat vooral eens weten. Zometeen Ariana Grande, maar eerst Rihanna met Rude Boy.

onze favoriete Italiaan. Damiano David. Griet uit Gistel die stuurde nog in de app van M&M. Ik word volgende week geopereerd aan mijn knie, dus een Damiano David zou wel van pas kunnen komen. Wel bij deze, Griet. Ik hoop dat het je deugd heeft gedaan. En zo'n operatie is altijd stressy, maar komt allemaal goed. Daar geloof ik in. En als ik het gezegd heb, dan is dat gewoon zo. Het is bijna 2:30 op deze mooie zondag. En van mij krijg je een klein beetje vonken en vuur. Ook al is er veel droogte buiten, we houden het veilig nu met Cluzo.

die krijg je nu ook sowieso van Marshmello en Kelsey Bell Ballerini. Sorry. Een samenwerking die vooral gaat over de goede zomerse vibes. Carefree met Another Drink.

0: proeven bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. M&M.

Delaney met Love Me Not. Gekke beweging in de Britse hitlijsten, want dankzij het WK komt deze banger opnieuw wat naar boven. Stijgt naar plaats 12. Wist je trouwens dat deze ook nooit op 1 heeft gestaan in de Britse hitlijsten? Wat crazy is, maakt het een van de meest succesvolle Britse songs ooit die nooit op 1 heeft gestaan. Momenteel staan Olivia Dean en Sam Fender nog op 1. Maar dankzij het WK, omdat sinds 1996 zowat het officieuze lied is,

Angel. Onlangs was het vooral Doer Je Tijm, want daar stond ze plots samen op het podium met DJ Amelie Lens, die haar voorstelling aan toe was van haar nieuwe album Aura. Maar ik vraag me af, misschien dat ze volgende week ook meekomt naar Tomorrowland, want dan staat Amelie Lens daar ook weer. Afgelopen weekend was dat niet het geval, maar kijk, er is nog hoop, dat zeker en vast. Nu, net voor 2 uur, een nieuwe van Bazaar. Die hebben ook nog een nieuwtje uitgebracht. Ooit komt er een dag. Weer een prachtige existentiële song. Over de vergankelijkheid gaat het. Dat je weet dat niet alles... dat alles juist eindig is, daarover gaat het eigenlijk. Bazaar dus. En zometeen One Direction.

One Direction. We blijven gaan. Het is misschien bijna 2 uur, het weekend vliegt voorbij, maar vergeet vooral niet een momentje voor jezelf te nemen. In de auto, aan de afwas, tijdens het babysitten, op kamp, waar je ook bent. Ik heb Ray en Casso voor jou. Met Prada.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
2: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
1: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
3: Een goeiemiddag, het is 2:00.
4: VRT Nieuws.
3: Met Lotte Annika.
5: Er komt een beperking op de pleziervaart. De pleziervaartuigen mogen vanaf woensdag enkel nog op zon- en feestdagen door de sluis varen. Op alle andere dagen moeten ze dat samen met de beroepsvaartuigen doen, zodat er minder water naar de zee stroomt. Het is een van de maatregelen van de droogtecommissie nu de waterstanden op verschillende plaatsen laag komen te staan. In de jachthaven van Mol hebben ze begrip voor de maatregel, al is er wel duidelijk een impact, zegt havenmeester Steven Bonen.
6: Er gaan langere wachttijden zijn voor de pleziervaart, of zelfs met de kleinere sluizen, de oudere sluizen, gaat de pleziervaart zelfs niet mee kunnen. Omdat als er de beroepsvaart in de sluis ingaat, ligt de sluis eigenlijk vol. Mensen gaan wel hun vakantieplannen wijzigen. Er zijn er al vertrokken. Er zijn er ook die hun reservatie al afgezegd hebben. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, kijk, dan blijven we maar een langere tijd hier.
5: De show tijdens de rust in de WK-finale zal integraal te zien zijn op Sportza en VRT1. De rust zal in totaal zo'n 25 minuten duren in plaats van de gebruikelijke 15. Er zijn optredens van Shakira, Madonna en ook Justin Bieber. Voor en na het muzikale deel zal er nog een korte bespreking zijn, zegt Jurgen Switsers, eindredacteur van Sportza.
7: Tijdens die opbouw van dat podium gaan wij doen wat we gebruikelijk doen. De eerste helft bespreken en als het podium nadien opnieuw wordt ontmanteld, dan gaan we daarmee verder. Maar dus midden in de rust zal de kijker inderdaad de optredens zien die in het stadion doorgaan.
5: Charlotte Witte blijkt de verrassingsact te zijn op de mainstage van Tomorrowland in Boom. Op de affiche stond één act ingevuld als Surprise en dat blijkt nu de Belgische techno-dj te zijn. Dat nieuws onthulde het festival in hun dagelijkse krant die daar wordt verspreid. Ze start om 7:40. Haar set is live te volgen op VRT Max. En Rafael Collignon is er niet in geslaagd om het tennistoernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Collignon verloor in 3 sets van de Griek Tsitsipas. 6-4, 6-7 en 6-3. Voor Collignon was het zijn eerste finale in een ATP-toernooi. Afwisselend wolken en opklaringen en hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden. M&M.
3: Voor een zelfvertrouwen boost groot en klein moet je hier zijn. Zometeen Dua Lipa, maar eerst meebrullen met Katy Perry.

Training Wheeltjes, ga maar af. Het is vandaag een vrij grijzige, toch wel frisse dag, maar dat maakt een perfecte pretparkdag, maar ook wel festivaldag.

Madness komt weer bijna tot zijn einde. Of toch voor dit weekend. Volgend weekend is het er weer. En dan staat M&M daar ook helemaal live. Maar jij kan nu ook live meevolgen op VRT Max, de mainstage. Een hele dag lang tot het einde van de dag. Ikzelf, ik ben ook uit Boom. Hè. Een trotse inwoner. Omdat Boom voor een keer per jaar toch nog eens op de kaart wordt gezet. En ik ga vanavond gewoon even kijken naar de uittocht. Dat is een van de leukste dingen om te doen. Om gewoon iedereen te zien passeren in die gekke, lichtgevende outfits. Maar ook helemaal uitgedanst voor de dag. Sommigen nog niet, geloof mij. Maar vanavond kan je uitkijken. Om 9:45 staat niemand minder, ook niemand meer dan Alesso. Daar live op die mainstage. En ja hoor, nog eens, je kan het live volgen via VRT Max. En dan brengt hij deze sowieso samen met One Republic. Die gaan daar misschien niet live bij zijn. Maar Alesso wel dus met In Your Eyes. Tomorrowland, are you ready?

Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

blijft een topduet. Nu wij niet meer praten. Ja, prijs mijn pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. Heb je al gehoord over Pile? Is toch echt wel, als ik het kan zeggen, de song van de zomer. Mega hard gegroeid op TikTok. Maar was eigenlijk al een hit van vorig jaar van Mauvais Joe, een Franse rapper. Maar ze hebben daar nu een choir version van gemaakt, want tegenwoordig is dat terug. Ja, is dat populair om daar zo nog een extra epische laag te leggen bovenop je song. Wordt wel vaak met AI gedaan, maar Mauvais Joe heeft gezegd dat hij dus samen met Kano Choir heeft gewerkt. En dat er inderdaad AI aan de pas is gekomen, of AI. Maar dat ze het echt wel tot in de puntjes hebben uitgewerkt. Dat er echt wel veel aan hun hand aan zit en dat ze niet zomaar AI alles hebben laten doen. Dus zometeen nog eens de big hit van deze week, Pile. Met een klein beetje AI als extra stofje erover, om het zo te zeggen. Maar eerst nog eens goed blijten. Goed een beetje wenen. Dus pak die zakdoek maar boven samen met Selena Gomez. En Lose You to Love Me. Oh. You promised the world and I fell for it.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo, Pile.

0: en Loïc Noté. Met Strangers. Ondertussen is het 2:30 geworden. Op de buitenring rond Brussel is in Zaventem een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En in Dessel is brug 4 defect. Dus daar kan je dan veronderstel ik niet overrijden. Nu toch wel even meezingen met Wim Soutaar en allemaal.
1: Let's go!

allemaal. Allemaal lekker meezingen, dat vooral. Ach. En dat op deze grijzige dag. Want ja hoor, het is toch even afkoelen. Maar misschien is dat wel welkom, denk ik. Of wat denk jij? Ben jij zo iemand dat zij zoiets heeft van... Oh nee, laat het maar terug boven de 30 graden zijn. Laat me maar goed zomer voelen, goed zweten, goed bakken en braden. Ik moet niet kunnen slapen s'nachts. Ja, ben je zo iemand dat je zoiets heeft van... Ik wil echt vol een bak zomer. Of heb je eerder zoiets van... Nee, dit is even goed, dit mag even. Laat het maar even gewoon 20 graden max zijn. Met het zonnetje dat af en toe verschijnt achter die wolken. Welk team ben jij? Laat het eens weten in die app van M&M. Ben je team Zomer All The Way of team Het Mag Af En Toe Een Klein Beetje Cooler? Nu tijdens Henry PFR met Sola.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: M&M. The official sound of...
9: Hallo vrienden, het zijn Manu en Charlotte hier en wij wensen jou een heerlijke zomervakantie.
10: Oh Manu, weet je wat ik deze zomer gewoon nodig heb? Jij, een Aperol Spritz.
9: En Gerard Joling.

Martin Garrix en Jax. Sloot vrijdag nog de mainstage af van Tomorrowland. Zonder vuurwerk, maar nog steeds spectaculair. Anouk uit Gent, die heeft zoiets van laat het weer nu maar even dit zijn. Even gewoon goed. Fris, kan zeker. Maar ze zegt nog wel vanavond nog steeds een barbecue hoor. Alle zomerse activiteiten, die gaan bij ons nog steeds door. Wel, ik hoop dat dat bij jou ook het geval is. Spring gewoon in dat zwembad, ook al is het geen hittegolf. Nu Changes van Tupac.

0: Je vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Een goedemiddag, het is 3 uur. Met Lotte Aneka.
4: Twee renners kregen dopingcontrole in het holst van de nacht. In de Ronde van Frankrijk is de 15e rit aan de gang, met straks de aankomst op een helling buiten categorie. Afgelopen nacht werd gele truidrager Tadej Pogacar om 5 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. De tweede in het klassement, Jonas Vingegaard, kreeg zelfs om 2 uur 's nachts bezoek. Verrassend, vindt dopingexpert Peter van Eno.
5: Nachtelijke dopingcontroles verrassen mij altijd. Normaal dopingcontroles gaan van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. In de andere uren is het toegestaan en dat kan vrij simpel zijn. We hebben geen controle kunnen uitvoeren tijdens de gewone uren, maar dat kan natuurlijk ook serieuzer zijn dat men zegt, maar geven we bepaalde indicaties dat men buiten de reguliere uren zich dopeert en dat we problemen hebben om dan de doping op te sporen.
4: Komende dinsdag op de Nationale Feestdag gaat de Brusselse brandweer staken. Door eventuele opvorderingen zal er wel een minimale dienstverlening zijn bij de brandweer en de ziekenwagens. Er is al langer een personeelstekort en te hoge werkdruk. Ook op Oudejaarsavond was er daardoor een stakingsactie. Maar volgens de vakbonden is er nog geen verbetering. En op de Gentse feesten spelen op dit moment meer dan 600 klarinettisten samen een concert op het Sint-Baafsplein. Het is een initiatief van de koepel van amateurmuziekgroepen in ons land. Het massaconcert Clarifest is voor jong en oud.
6: Ik woon in Noorwegen en ik ben op vakantie in Gent. En mijn dochter gaat dus ook meespelen. Zij verstaat geen Nederlands. Gelukkig muziek. Ja, je hebt je woorden nodig, hè?
7: Na 42 jaar klarinet spelen is het een unicum.
8: Ik vind de Gentse feesten, dat is iets speciaals, hè? Mm. En je ontmoet zoveel mensen en je weet zelf niet dat er zoveel mensen klarinet spelen.
4: Vorig jaar waren er massaconcerten met honderden koperblazers en saxofonisten in Gent. Afwisselend wolken en opklaringen en hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal wel droog. Dinsdag meer zon en 25 graden. M&M.
3: Zometeen een meekweler waar ik nu al naar uitkijk. Maar eerst nog wat goede vibes. Misschien heb je het er wel extra nodig vandaag. Robin Schulz, to the rescue.
9: The official sound of summer.

prachtig nummer van Sam Smith. Hij heeft toch nog altijd een prachtige stem. En is nog steeds bezig ook. Net zoals Berre en Beyoncé. Het is allemaal met een B. Dat is niet waar, nu toch in ieder geval. Bijna 9:09 op jouw zondag. Hoe ziet die er nog uit? Wat doe je nog? Waar ga je naartoe? Wat heb je te zeggen? Zeg het vooral eens in die app van M&M. Zometeen Irreplaceable. Maar eerst Yesterday, Today, Tomorrow, Tomorrowland met Berre.

0: praten over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Eating en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Nu op VRT Max.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met...
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
2: M&M.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Coldplay en BTS. Is al een beetje een opwarmertje voor vanavond, want het is de grote finale tussen Spanje en Argentinië op het WK. Begint om 7:40. Maar waar ik vooral heel hard naar uitkijk, is ook die halftime show. Ik weet het, het is super Amerikaans zoals in de Super Bowl, maar toch wel een naam. Justin Bieber, Madonna, BTS, Shakira, of course. En dat in een 17 minuten durende halftime show. Ik ben zeer benieuwd hoe dat er gaat uitzien. Blijkbaar het duurste ever. Maar we zijn benieuwd, dat vooral. Nu Bromance van Tim Berg. Voor een kleine Tomorrowland rave. En die gaat zo meteen ook verder met Jamaican Bam Bam. Dat zijn de vibes.

0: Benson Boone. Ik heb op TikTok wat video's zien passeren van zijn liveshow. En ik moet zeggen, die man, ja, toch wel spectaculair hoor.
1: Ja, ja.
0: En zo is het bijna 3:30. Ik kijk al uit naar een lekker 4 uurtje of zo, I don't know. Maar op de buitenring rond Brussel is in Zaventem de weg weer vrijgemaakt. Goed nieuws, maar slecht nieuws. In Dessel is brug 4 nog steeds defect. En nog eens goed nieuws om daar toch mee af te ronden. Pitbull nu met I Know You Want Me. Let's go. M&M.
2: Fabian Hermans.
3: Sound of summer. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale.

0: 3, 4.
1: Altijd een goede dag met Pitbull. Je moet je eens voorstellen, je bent nog maar 17, ongeveer 18, een beetje verlegen en je schrijft je dan in voor een muziekwedstrijd, The Voice. Je gaat door en door en door en door en door, tot je uiteindelijk je de winnaar mag noemen van The Voice 2026. Dat was Bas Serra. Op 1 jaar is hij plots geknald naar de winnaar van The Voice. Hij was al even bezig op TikTok, dus de echte real ones kennen hem al vandaar. Nu staat hij binnenkort ook in augustus op Suikerrock. En dat is heel speciaal, want Tiene is ook zijn thuisstad. Wordt daar 25 juli, dat is volgende zaterdag, ook feestelijk gehuldigd. Met een kleine optreden van hem ook op de zoete zomerzone op de Grote Markt. Is blijkbaar een ding. Als dus ja, een soort de stadsleutel krijgt hij daar waarschijnlijk als held van de stad. Maar ik vraag me af, waarom zou jij misschien gehuldigd mogen worden in jouw thuisstad? Doe je bijvoorbeeld de meeste dutjes op een rij in de stad? Of heb je het properste keuken aanrecht? Of de beste aardappelsalade op de barbecue? Wat maakt jou een echte held in je eigen thuisstad? Laat dat vooral eens weten in die app van M&M. Maar nu dus de held van Tiene, Bas Serra, met All Because of You. M&M.

0: naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
2: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Ja.
1: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. M&M Life.

kom wat dichterbij. Net zoals het kampvuur op kamp. Dan maken we het lekker gezellig samen, net voor 4 uur. Jouw 4 uurtje is vandaag een van de meest epische songs ever. Zayn en Sia. Zometeen ook nog Peggy Goo, maar eerst Dusk Till Dawn.

0: kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Een goedemiddag, het is 4 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Lotte Aneka.
3: Op het circuit van Spa-Francorchamps wordt de grote prijs Formule 1 van België gereden. Max Verstappen startte naast WK-leider Kimi Antonelli op de eerste startrij. Olivier de Wilde, wie rijdt er nu aan de leiding daar?
4: Momenteel is dat Charles Leclerc in zijn rode Ferrari. Heeft door een heel goede timing in de bandenwissels, door een incident op de baan, heel goed kunnen gebruikmaken van de wanorde. En is door een heel goede pitstop ook voorbij Antonelli kunnen geraken. Antonelli die wel op plek 2 in het kielzog van Leclerc rijdt. En Verstappen die op plek 3 rijdt. Nog heel belangrijk is dat Lewis Hamilton een 5 seconden straf heeft gekregen omdat hij George Russell, de nummer 2 in de WK-stand, uit het parcours heeft gebotst. Maar vooral is daarna ook in een pitstop ook nog eens over een mechanieker van hem gereden. Een heel angstaanjagend beeld, maar zonder al te veel erg wordt ons verteld. Maar dat is dus wat deze heel mooie, incidentrijke en geweldige 71ste editie van de Belgische GP al heeft opgeleverd.
3: Dankjewel, Olivier. En in de Ronde van Frankrijk moeten de renners in de 15e ritten nog 2 hellingen beklimmen. Eentje van eerste categorie en eentje buiten categorie. Afgelopen nacht werd de gele truidrager Tadej Pogacar om 5 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. De tweede in het klassement, Jonas Vingegaard, werd zelfs om 2 uur 's nachts wakker gemaakt. Verrassend vindt dopingexpert Peter van Eno.
5: Nachtelijke dopingcontroles verrassen mij altijd. Normaal dopingcontroles gaan van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. In de andere uren is het toegestaan en dat kan vrij simpel zijn. We hebben geen controle kunnen uitvoeren tijdens de gewone uren, maar dat kan natuurlijk ook serieuzer zijn dat men zegt, maar geeft me bepaalde indicaties dat men buiten de reguliere uren zich dopeert en dat we problemen hebben om dan de doping op te sporen.
3: In Borgerhout, een deelgemeente van Antwerpen, is vanmorgen een granaat op straat gevonden. De pin was verwijderd, dus de granaat stond op ontploffen. De straat werd afgesloten. Het onderzoek moet nu uitwijzen wie de granaat daar heeft gelegd en in welke context dat is gebeurd. En op de Gentse feesten hebben zo'n 600 klarinetisten uit binnen- en buitenland samengespeeld op het Sint-Baafsplein. Bart Piqueur was de dirigent van het Reuzenconcert.
6: Het is een instrument dat een beetje onder druk staat, in populariteit misschien. We tonen dat dat onterecht is. Dat is niet dat we volledig aan het uitsterven zijn, hè. Gelukkig. Hè. Maar als er dan zoiets gebeurt, en je bent niet met vakantie en je speelt klarinet, dan ben je hier.
3: Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. M&M.
1: Wat denk je? Tripje naar Amsterdam, gewoon spontaan de trein op. Ik hoor de conducteur al fluiten. Of is dat Florida? Na Fleming.

Rider. Het zou cool zijn moest die scheidsrechter zijn bij het WK vanavond. Er zal wel wat gefloten worden dan. Want het is zover. Vanavond is de grote finale tussen Spanje en Argentinië op het WK. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Maar laat ons misschien een kleine pronostiek houden. Vandaag op deze zondag 19 juli. Wie denk jij dat er vanavond met de grote beker naar huis gaat? Is het voor Spanje weggelegd of voor Argentinië? Laat het eens weten in die app van M&M. Ik kijk ook vooral uit naar die halftime show. Voor de eerste keer ooit. Ik ben eens benieuwd. Een beetje loco, dat mag zeker. En zometeen ook Mika.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

En vanavond toch wel vrij uniek op de mainstage. Op de vrij unieke mainstage ook, met al die gezichten. En die, het is echt een zot gedoe daar. Maar Calvin Harris, die komt daar voor een allereerste keer ooit staan. Want blijkbaar heeft hij nog nooit op Tomorrowland gedraaid. Wat crazy is. Zijn allereerste optreden, hoe kan dat? Is van Schotland, blijkbaar ook, wist ik niet. Maar dan weet je dat nu. En is natuurlijk bekend van heel wat samenwerkingen. Onder andere met Dua Lipa. Met Sam Smith. En dan heb je ook nog Ellie Goulding. En een van de meest legendarische is toch wel die met Rihanna.

This Is What You Came For. Zalige schijf. Calvin Harris, dat belooft vanavond. Ook al is het zonder vuurwerk, het wordt een prachtige show. En ook wel dat zomersgevoel dat hij brengt. Net zoals in Summer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Jammer dat hij niet gaat optreden op de halftime show van het WK vanavond. Zou ook nog wel een showje geven. Maar Madonna is er ook een beetje vergelijkbaar, denk ik dan. Niet?
1: Ja, nee.
0: Half vijf ondertussen. En door een defecte vrachtwagen is op de E40 van Jabeke naar Frankrijk afrit 1A Veurne versperd. En in Dessel is nog steeds brug 4 defect. En dan is er op de wegen verder niet echt hinder. Dus goed nieuws, denk ik. Hè? Zometeen Anton, maar eerst Lady Hear Me Tonight van Mojo.

Me Tonight. Hey. Wie denk jij dat vanavond gaat winnen? Is Spanje of Argentina? Voor Bianca is het duidelijk, die supportert voor Spanje. Het zal wel zijn. Ja, dat ook. Viva España. Dat is nu Bianca thuis in haar zetel. Ze zegt wel, zoals het hele WK al fluiten, zal Argentinië wel winnen. Maar ik supporter voor Spanje en dan nog tussen haakjes mij niet bellen. Maar voor wie supporter jij vanavond? Is het Argentina of is het Spanje? Laat dat eens weten in die app van M&M. Nu niet naar Spanje of Argentinië, wel naar Nederland voor Antoon, die onlangs de enige uitbracht. Maar de vraag is natuurlijk nog, gaat dit over prinses Alexia of niet? Dat is de vraag.

0: salades van Delijs.
1: Nu gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delijs. Mee met het leven.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Lost Frequencies en Tom Odell met Black Friday. Wie oh wie gaat er vanavond winnen bij dat WK? Wel, Roel uit Turnhout. Die denkt 2-0 voor Spanje.
1: Oké, Roel.
0: Maar dat vooral omdat hij denkt, we gaan de enige, dan België bedoelt hij, de enige die gescoord zijn tegen de wereld. Wacht, nee. Wij gaan als België de enige zijn die gescoord hebben tegen de wereldkampioen. Dat zou ik dus ook keicool vinden, hè, Roel. Dus ik hoop en denk en supporter toch ook wel mee voor Spanje. Moet ik eerlijk toegeven. Dus Eviva España, let's go vanavond.
2: Okay, let's go.
0: Maar voor wie supporter jij, laat dat vooral eens weten in die app van M&M. En nu even rocken met Bon Jovi en You.

0: Miley Cyrus. Laten we even doen alsof het niet het einde is van de wereld. Ook lijkt alles in brand te staan. We gaan verder, dat vooral. Lexi stuurde ook een berichtje in de app van M&M. Allemaal goed en wel die voetbal, maar ik mis vooral de zon. Het is zo grijs en grauw, maar zoals Miley Cyrus zegt, Lexi, it's not the end of the world. Laten we ook even genieten van zo'n klein beetje frisser weer. Toch? Een beetje happy nu met Pharrell Williams.
1: This is the official sound of summer.

0: Een hele goede avond. Het is 5:00 met Lotte Annika.
1: In de Tour is nummer 2 Jonas Vingegaard zwaar gevallen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 15e rit. Christophe Van der Goor, Jonas Vingegaard, die is tegen de grond gegaan. Wat is er precies gebeurd? Hallo, Christophe? Christophe, die is hier niet. We keren misschien later nog terug. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleef hij Charles Leclerc voor. Max Verstappen werd derde en Lewis Hamilton vierde na heel wat incidenten. Voor Antonelli is het al de 6e Grand Prix-zege van het seizoen. Hij wordt nu steviger leider in de WK-stand. En straks om 9:00 begint de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De Spaanse gemeenschap in Vilvoorde is in volle spanning. Ze komen straks samen in het Aziatpark daar. Sommigen zijn daar nu al en ze hebben hoop op de overwinning.
2: Spanje gaat winnen. Ze hebben de Europa Cup gewonnen, dus ik denk ze gaan de World Cup nu winnen.
3: De Argentijnen hebben het al 4 keer gewonnen. We mogen toch 1 keer, of 3 keer, of nu gaan ze voor de 4e. Dus wij hebben dat heel goed gespeeld, ook de EK was heel goed. Dus ik vind dat wij dat verdienen.
1: In Borgerhout, een deelgemeente van Antwerpen, is vanmorgen een granaat op straat gevonden. De pin die was verwijderd, dus de granaat stond op ontploffen. De straat werd afgesloten. Het onderzoek moet nu uitwijzen wie de granaat daar heeft gelegd en in welke context dat is gebeurd. Ook vandaag zijn er opnieuw aanvallen over en weer in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben militaire doelwitten aangevallen en ook elektriciteitscentrales. Daarbij zou ook een kerncentrale in opbouw geraken. Zijn. Iran blijft raketten afvuren op Amerikaanse basissen in de Golfregio. Israël meldt dat het een raket bestemd voor Jordanië heeft onderschept. Tot nog toe heeft Israël zich afzijdig gehouden in deze nieuwe fase van het conflict. En in Boom is de laatste dag van het eerste weekend van Tomorrowland volop aan de gang. Het dancefestival trekt altijd een internationaal publiek en dat is dit jaar niet anders.
4: Because it's the biggest festival in the world and I've always wanted to be here. It's amazing. Everything's so well organized. Music's great. People are really happy.
5: Oh, well, it's the best festival ever in the world. And it's my 10th time that I'm here.
6: Heel gaaf. Mooie stages. Leuk, geweldig. Once in a lifetime, zou ik zeggen.
7: Ik moest mee, ik vind er niks aan. Nee, een geintje, is geweldig. Het is gewoon echt wauw.
1: Vanavond op de meeste plaatsen brede opklaringen. Morgen overal wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft wel droog, maar lokaal is er wel kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden in het centrum. Aan zee waait een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden. M&M.
0: Hier en daar wat grijs vandaag, maar wij geven kleur. Ik zoek zomerse vibes zometeen met een Italiaan, maar eerst Sigala met

Damiano David met The First Time. Blijft wel mijn favoriete song, denk ik, van onze Damiano. En dat op deze zomerse zondag. Net zoals bij Simon uit Essen, die stuurt een foto door van in de tuin, waar het echt gewoon hangt één wolkje aan de lucht of zo, en dat zal wel veel zijn. Ze zegt ook volop zon hier en nog geen druppel regen gehad vandaag. Misschien ben jij wel even gelukkig of even blij ook als het Simon in het goede zomerse weer, dat niet te warm is, maar ook niet te koud. Dat is perfect. Over zomer en zomerhits gesproken, heb jij al gestemd voor VRT Zomerhit? Moet je trouwens doen online via VRT Max. Niet vergeten natuurlijk, want anders kan je favoriet niet winnen. Wie van jouw favoriet wie het kan zijn, is Laura Tesoro onder andere. Doet ook mee met Plastic Paradise.

Neori, je zit niet stil op deze zomerse zondag. Zometeen nog eens met de big hit van deze week. Geven we er nog eens een lap op met Pile Pile, de gospel version. Virale sensatie. Net zoals Milo, natuurlijk. Eerst nog met You and Me. In My Pocket.

0: hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Move it, Joe.

gaat rond en rond als een leeuw in een kooi of een kip aan het spit. Het is bijna 5:30 en door een defecte vrachtwagen is op de E40 van Jabeke naar Frankrijk afrit 1A Veurne versperd. In Dessel is brug 4 nog steeds defect en op de wegen is er verder niet echt hinder. Dat vraagt voor een Cluzo met Van Binnen. Let's go! M&M. The Officials.

Levenswijsheid op een zondagavond. Het moet echt wel kunnen. We zitten halfweg het uur, halfweg juli. Allee, halfweg eigenlijk al meer. Hè. Het is meer dan de helft van juli is voorbij. Maar die zomer is nog lang niet gedaan. Want hoe beleef jij je zomer op dit eigenste moment? Op deze zondagavond, wat doe je? Is de aperitief al begonnen? Zit je aan de barbecue? Ik stel voor, trek er even een foto van jouw mooie uitzicht en stuur het even door in die app van M&M. Neem mij mee naar je aperitieftafel of naar je, ik weet niet, spinningles of zo. Het mag allemaal. Neem er gewoon even dus een foto van en stuur het even door. Dit is Olivia Rodrigo en Drop Dead.

Scouter hier en ik heb net een zeer belangrijk onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat we pas echt gelukkig worden als we in de zomer elke dag een ijsje eten. En je mag zelf kiezen welke smaak dat is, hè. Pistache, chocolade, vanille, smurfenijs, framboos. Ah ja, en vergeet de sprinkeltjes niet. Dat mag

Wie er niet vast zit in het midden, dat is Remco Evenepoel. Die heeft de 15e etappe gewonnen. Let's go! Okay, let's go. Doet hij toch maar. The official sound of summer. En dat natuurlijk in de Tour de France. Proficiat Remco. Oh, Belgische trots, dat zeker en vast. Maar waar zit jij vandaag? Stuur er gerust eens even een foto van op deze mooie zomerse dag. Ook al is het niet zo warm, het is geen hittegolf, maar het is gewoon aangenaam. Dat is belangrijk. Anke uit Roosdaal stuurde een foto vanuit Pompeii. En het zag er echt cool uit. Het waren echt precies zo stukken van de oude stad. Ook al lag die toen helemaal onder lava, maar toch, het zag er heel mooi uit. Jan uit Wommelgem zit ook er lekker te relaxen op zijn terras. Moet kunnen natuurlijk. Lizzie uit Laakdal is nog bezig met haar flexijob. Ik denk in de beenhouwerij. Het ziet er naar uit dat het zo'n snijmachine is. Vooral oppassen voor de vingertjes, Lizzie. En Johan uit Holsbeek, die is op de rally in Lübeck. Dus vooral naar de auto's aan het kijken. Moet allemaal kunnen. Maar als jij nog iets leuker aan het doen bent, neem er even een foto van en stuur het door. Zometeen Free Your Mind, maar eerst Casanova.

maar niks om je schuldig over te voelen. Thomas uit Oud-Turnhout is aan het genieten van een fris pintje. Dat moet op deze zondagavond. Dat mag, dat vooral. Geniet ervan, zometeen met Dua Lipa, maar eerst met Imagine Dragons en Radioactive.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Een zeer goede avond. Het is 6:00. Met Lotte Annika.
7: Remco Evenepoel heeft zijn eerste ritzege van deze ronde te pakken. Maar eerst naar het voetbal, want straks om 9:00 begint de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Argentinië gaat in New York op zoek naar zijn 4e wereldtitel. Voor Spanje zou het nog maar de 2e keer zijn, na de wereldtitel in 2010. Peter van den Bemt die blikt vooruit.
8: Een droomfinale in de Big Apple, helemaal opgehangen aan de broederstrijd tussen de nog altijd regerende keizer Lionel Messi en zijn 20 jaar jongere troonsopvolger Lamine Yamal. Helemaal Amerikaans ook, met een stoet aan internationale vedetten als Madonna, Justin Bieber en Tom Cruise. En een niet-reglementair lange halftime show die vooral weer veel controverse zorgt. De wedstrijd wordt er één tussen het technisch volmaakte hogeschoolcontrolevoetbal van de keurige Spanjaarden en de overgave, de passie, de onverzettelijkheid en de provocaties, maar ook wel het goede voetbal van de straatbende van Argentinië in dienst van koning Messi.
7: In Vilvoorde heeft 10% van de inwoners Spaanse roots. Ze komen samen in het Aziatpark om te supporteren.
9: Spanje gaat winnen. Ze hebben de Europa Cup gewonnen, dus ik denk ze gaan de World Cup nu winnen.
10: De Argentijnen hebben al 4 keer gewonnen. We mogen toch 1 keer, of 3 keer, of nu gaan ze voor de 4e. Dus wij hebben dat heel goed gespeeld. Ook de EK was heel goed. Dus ik vind dat wij dat verdienen.
7: En ook nog even naar de Formule 1, want daar heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs Formule 1 van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleef hij Charles Leclerc voor. Max Verstappen werd 3e. Voor Antonelli is het al de 6e Grand Prix-zege van het seizoen. En dan naar het wielrennen, want zoals gezegd heeft Remco Evenepoel de 15e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Op een aankomst op een helling buiten categorie bleef hij gele truidrager Tadej Pogacar voor. Hij wordt dus nu 2e in het algemeen klassement na de opgave van Jonas Vingegaard. Christophe van der Goor, is dit zijn strafste prestatie in de bergrit?
11: Ja, misschien wel. Hè. Hij won ooit al eens in de Ronde van Spanje, die hij ook op zijn naam schreef. Maar dit was echt een rit voor de geschiedenisboeken. Eerst en vooral door een val en opgave van Jonas Vingegaard. Heel onfortuinlijk, heel simpel onderuitgeschoven. Jammer voor de Deen. En in de finale dan bleef Evenepoel als enige in het wiel van de ploegmaat Pogacar en Del Toro. Het was duidelijk dat de gele trui Pogacar die ritoverwinning aan zijn Mexicaanse ploegmaat wilde schenken. Maar die klom minder goed dan Evenepoel. In een sprintje met 2 versloeg onze landgenoot dan Tadej Pogacar. Ook nog even zeggen dat Tim Melier, die in deze Tour wel 3 etappezegens op zijn naam kon schrijven, heeft opgegeven.
7: Dankjewel, Christophe. In Boom is de laatste dag van het eerste weekend van Tomorrowland volop aan de gang. Het dancefestival trekt altijd een internationaal publiek en dat is dit jaar niet anders.
12: Because it's the biggest festival in the world and I've always wanted to be here. It's amazing. Everything's so well organized. Music's great. People are really happy.
13: Oh, well, it's the best festival ever in the world. And it's my 10th time that I'm here.
14: Heel gaaf. Mooie stages. Leuk, geweldig. Once in a lifetime, zou ik zeggen.
7: Charlotte Witte draait daar straks een verrassingsact op de mainstage. Op de affiche stond 1 act ingevuld als surprise. En dat bleek vanmiddag de Belgische techno-dj te zijn.
12: Because it's the biggest festival in the world. And I've always wanted to be here.
7: Vanavond op de meeste plaatsen brede opklaringen. Morgen overal wisselend tot zwaar bewolkt. Het blijft wel droog, maar lokaal is er wel kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden in het centrum. Aan zee waait een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden.
15: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
16: Replay. De beste hits van het moment hoor je hier en nu in jouw Ultra Top 50. En eerst hoor je de songs die vorige week in de top 3 stonden. Welkom!
17: Ultra Top 50.
18: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: M&M. Ultra Top 50.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel de 15e etappe gewonnen. Onze landgenoot klopte gele trui Tadej Pogacar en zijn ploegmaat Isaac Del Toro in een sprint bergop. Het verslag is van Christophe van der Goor.
1: Remco Evenepoel heeft zijn belangrijkste overwinning in een grote ronde behaald. Zijn 75ste profzege overigens. Met een finish op een steile col buiten categorie was Evenepoel de enige renner die Pogacar en diens ploegmaat Del Toro kon volgen. Pogacar wikte en woog als een Romeinse keizer. Zijn ploegmaat Del Toro zou en moest deze etappe winnen, maar de Mexicaan had duidelijk minder goede benen dan Evenepoel. Evenepoel die nu heel stevig op de tweede plaats in de stand komt, want Jonas Vingegaard moest opgeven na een onfortuinlijke val. De Deen gleed uit in een bocht naar rechts en kon zijn weg niet vervolgen.
0: Intussen is duidelijk dat Vingegaard bij zijn val zijn sleutelbeen heeft gebroken. Hij moet geopereerd worden. En ook sprinter Tim Merlier gaf op vandaag. Merlier won 3 etappes in deze Tour. In Oostende zijn vandaag 3 kinderen in moeilijkheden geraakt in zee. De jongens van 10, 11 en 16 jaar waren ter hoogte van de koninklijke gaanderijen in een bewaakte zone aan het zwemmen toen ze niet meer aan land geraakten. De redders konden hen uit het water halen. Een van de kinderen vertoonde lichte onderkoelingsverschijnselen en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De 2 andere kinderen stelden het goed. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. De kinderen zwommen op de juiste plek. Toch is het belangrijk om te blijven herhalen om voorzichtig te zijn, zegt Eline Goeminnen van de politie van Oostende.
2: Ons advies is altijd, als je niet voldoende kan zwemmen of je bent niet op de hoogte van de gevaren van de zee, probeer dan gewoon maar tot aan kniehoogte, maximum tot aan heuphoogte. Dan ben je altijd veilig en dan kan je even goed genieten van wat verkoeling.
0: In Algerije, in het noorden van Afrika, zijn de afgelopen dagen ruim 70 bosbranden geteld. Zo'n 40 daarvan zijn onder controle. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Algerije kampt met een zware hittegolf met temperaturen die op sommige plaatsen oplopen tot 49 graden. Er staat ook veel wind, wat de vlammen nog aanwakkert. De overheid zet blusvliegtuigen en helikopters in om het vuur te blussen. Vanavond overwegend brede opklaringen, morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft droog, maar lokaal is er kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden. Aan zee staat er wel een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Replay. Genieten van een zomerse avond als deze doe je het beste met goede muziek. Je hoort nu de hits in de Ultra Top 50. Nog eens allemaal opnieuw.
3: The official sound of summer. The official sound of summer.
5: 35.

0: Dit is de hoogste nieuwe.
1: In de Ultra Top 50. 33.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: 32.
1: De officiële hitlijst van Vlaanderen. 32. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Mauvais Joe.

luistert de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomer. Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Over een uur begint in New York in de VS de finale van het WK voetbal. Europees kampioen Spanje neemt het op tegen titelverdediger Argentinië. Op dit moment is er een show in het stadion. De Amerikaanse president Trump won de finale bij. Het is de eerste wedstrijd op dit WK waar hij bij aanwezig is. En in Vilvoorde, waar 1 op de 10 inwoners Spaanse roots heeft, zijn ze met veel samengekomen om samen de match te bekijken op een groot scherm. En ze geloven rotsvast in hun kansen.
1: Overtuigd dat wij gaan winnen. In 2010 heb ik hetzelfde gevoel. Dus wij winnen.
2: Argentinië is alleen Messi. En Spanje is een hele ploeg, een grote ploeg, een sterke ploeg. En voilà, ik ben bijna zeker.
3: Ik denk dat wij al heel lang wachten voor die mooie tweede ster. En ik denk dat het vanavond gaat gebeuren. Ik hoop het alleszins.
0: Remco Evenepoel is in de wolken met zijn ritwinst in de Ronde van Frankrijk. Hij klopte in de 15e etappe gele trui Tadej Pogacar en zijn ploegmaat Isaac Del Toro in een sprint bergop.
4: Ik ben echt aan het trillen van de emoties. Dus, het is echt prachtig om deze mooie etappe te kunnen winnen. En om het met ja, misschien op dit moment wel de twee beste klimmers van de wereld, met Tadej en Isaac, te kunnen doen. Ja, het maakt het alleen maar mooier. Ik denk, elke kans die we krijgen moeten we nemen. En ik denk wel dat ik hem dik heb genomen en dat ik hem ook wel verdien.
0: Evenepoel staat nu ook stevig op de tweede plaats in het klassement, nadat Vingegaard moest opgeven na een val. Hij brak zijn sleutelbeen en zal geopereerd worden. En ook sprinter Tim Merlier gaf op vandaag. Merlier won 3 etappes deze Tour. In de grote prijs motocross van Groot-Brittannië hebben de broers Koenen er een slecht weekend op zitten. Lucas Koenen moest 2 keer opgeven in de MXGP, maar blijft wel aan de leiding in de WK-stand. Zijn broer Sascha kwam in de MX2 niet verder dan een 10e en een 5e plaats. Hij verliest zijn leidersplaats. En het eerste weekend van het Tomorrowland Festival loopt stilaan op zijn einde en is tot nu toe rustig verlopen. Ook in de hulpposten, zegt woordvoerster Debbie Willemsen.
5: Eigenlijk zijn het de typische festivalprobleempjes die zijn komen opdagen. Wat bondes of mensen die hun enkels hebben verstuikt of die eigenlijk naar het ziekenhuis zijn overgebracht om een x-ray te laten maken of een gips te laten leggen. Maar eigenlijk over het algemeen ook heel rustig daar en ook bij crew. Dus ook heel weinig behandelingen bij crew. We zitten meestal rond een 2.000 tot 3.000 verzorgingen per weekend. We zitten ongeveer op die aantallen, ja.
0: Er waren 200.000 mensen in Boom dit weekend. 36.000 van hen verblijven op de camping en vertrekken ten laatste morgenmiddag. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
7: Replay. En yes, de soundtrack maakt alles leuker en jij brengt jouw zondagavond door met de allergrootste Ultra Top 50 hits.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op 14 maart.
4: Ultra Top 50. Replay.
2: M&M 12.

0: 50.
1: Replay.
0: 10.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op dit moment start in New York de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië. We luisteren even mee met onze commentator ter plekke, Peter van den Bemt.
1: Voor de luisteraars van het radionieuws fluister ik dat de Argentijnse hymne op dit moment weer klinkt hier. Klein beetje vertraging dus bij de aftrap van de finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Spanje en Argentinië. Het stadion is helemaal volgelopen. De president van de Verenigde Staten is er voor de eerste keer op dit wereldkampioenschap bij draconische veiligheidsmaatregelen. Geen problemen met het weer, zoals de voorbije dagen werd gevreesd. De omstandigheden om te voetballen zijn ideaal tussen Spanje en Argentinië. Een droomfinale tussen Lamine Yamal en Lionel Messi. Komt er zo meteen aan, wanneer iedereen is uitgezongen. Beginnen we te voetballen hier in New Jersey.
0: Dankjewel, Peter. En bij ons zitten heel wat voetbalfans met Spaanse roots samen in het Asiatpark in Vilvoorde. Peter de Kroebele, jij bent daarbij en de spanning is te snijden zeker?
2: Ja, absoluut. Ze willen allemaal zo graag die tweede wereldtitel pakken. Zijn hier met enkele honderden samen. En niet toevallig, hè, want Vilvoorde, dat is een stad waar 1 op de 10 Spaanse roots heeft. Een lang, leuk migratieverhaal, doe ik later wel eens. Maar hier willen ze winnen. Maar ze zien het ook wel zitten. De hoop is heel duidelijk aanwezig.
3: Ik ben ervan overtuigd omdat het een ploeg is. Een team die gaan voor de beker met z'n allen.
4: Als ze dezelfde wedstrijd spelen als tegen Frankrijk, dan zou het moeten lukken. Dat de beste mogen winnen, maar liever Spanje natuurlijk. Hè.
2: Ja, enkele honderden samen voor een groot scherm met, zo hoort het dan ook, hè, Spaanse commentaar erbij. Met in een paar hoeken op de site Vlaamse commentaar, zeg maar Sporza op de televisie, waar de Vlamingen kunnen meevoegen. Maar spanning hier, leuke sfeer. Er was paella, er zijn churros, er is wijn, er is van alles. Het wordt leuk en de Spanjaarden willen natuurlijk die titel pakken.
0: Dankjewel, Peter. Het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland loopt intussen stilaan op zijn einde. Er waren 200.000 mensen in Boom dit weekend. 36.000 van hen verblijven op de camping en vertrekken ten laatste morgenmiddag. Vuurwerk was wegens de droogte verboden, maar dat heeft de pret niet gedrukt, zegt Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
5: Ja, het is code oranje nog tot en met dinsdag. Dat wil ook zeggen een nationale feestdag zonder vuurwerk. Dus alle begrip daarvoor, het is ook extreem droog. Ik denk dat we er wel een mooie show van hebben gemaakt en ik merk niet echt dat festivalgangers zeggen van oei ja, het is nu in mineur afgesloten of zo. Mensen hebben het toch wel geapprecieerd wat we ervan gemaakt hebben. En ook de artiesten waren blij met special effects. Dus op zich zijn we eigenlijk wel blij zoals het verlopen is en veiligheid primeert sowieso.
0: Vanavond zijn er nog optredens op Tomorrowland van onder meer Charlotte de Witte en Calvin Harris. En vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. Meer over het WK voetbal op VRT 1, VRT Max en in de Sporza-app.
6: M&M. Dit is een uur lang de winnaar van M&M Starter DJ 2026.
7: Dino.
8: The official sound of summer.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het WK voetbal strijden Spanje en Argentinië vanavond om de wereldtitel. Peter van den Bent, jij volgt de wedstrijd voor ons in New York. Wat is de stand bij de rust?
1: De stand is 0-0 en dat is helemaal logisch, want het is een zeer, zeer teleurstellende eerste helft geweest waarin eigenlijk niets is gebeurd. Spanje heeft iets meer het initiatief, iets meer balbezit, zoekt wel naar

0: openingen, maar heeft hij nauwelijks gevonden na 5 minuten. Was er wel een goede kans voor Jamal, maar die miste. En nadien hebben we nog 2 ongevaarlijke schoten gehad van Oyarzabal en Cucurella. En aan de andere kant Argentinië, dat helemaal geen aanvalspel ten toon heeft gespreid. Dus het spektakel moet nog op gang komen in deze finale. En spektakel gaat er zo meteen wel zijn. Over een dikke minuut, denk ik, gaat de veel besproken halftime show van start gaan. En kijken we uit naar optredens van onder andere Madonna, van Justin Bieber en van Coldplay. En ook de Muppets en de figuurtjes van Sesamstraat komen langs. Dat gaat zo meteen beginnen. En dan hopen op een betere tweede helft. Want voorlopig Spanje tegen Frankrijk, het grote niets en 0-0.
1: Dankjewel, Peter. Ja, die halftime show die begint dus zo meteen. En voor de wedstrijd waren er al sterren te horen en te zien in het stadion. Zoals Robbie Williams en acteur Tom Cruise. One thing unites us, and the
2: best is yet to come. Football is a language spoken without words. A force that unites people.
1: En bij ons zitten heel wat voetbalfans met Spaanse roots samen in het Asiatpark in Vilvoorde. Peter de Kroebele, jij bent daar ook en ik kan me voorstellen dat de spanning daar te snijden is.
3: Ja, zeker. Enkele honderden, voornamelijk Spaans getinte fans, zeg maar, samen kijken naar of een groot scherm met Spaanse commentaar. En hier en daar staan er ook wel kleinere schermen. En daar staat Sporza op, voor wie dat wil. 0-0 bij de rust, dus ook hier wat teleurstelling na die eerste 45 minuten. Maar wat denken de fans nu eigenlijk bij de rust?
4: Ik hoop toch dat Spanje nog gaat scoren en ik denk wel dat ze gaan winnen. Ik hoop het, ja, ja.
5: Ik denk wel dat ze Spanje nog gaat winnen. Als Spanje echt zijn best doet, denk dat we er wel geraken. Want er was al een moment dat we eerst de TK hebben gewonnen en het jaar erna het WK. Het zou mooi zijn als het nog eens gebeurt.
4: Ja, ik hoop en ik denk dat Spanje gaat winnen. Ik denk dat het een 2-1 gaat worden, maar ja, we zullen zien.
3: Ja, het is nagelbijt. Het is meeleven, het is hopen voor de vele Spanjaarden hier. Maar nu dus een lange halftime, dus misschien maar una cerveza, denk ik dan.
1: Dankjewel, Peter. In Oostende zijn vandaag 3 kinderen in moeilijkheden geraakt in de zee. De jongens van 10, 11 en 16 jaar waren ter hoogte van de koninklijke gaanderijen in een bewaakte zone aan het zwemmen toen ze niet meer aan land geraakten. De redders konden hen uit het water halen. Een van de kinderen vertoonde lichte onderkoelingsverschijnselen en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 kinderen stelden het goed. En de Hongaarse premier Magyar draagt voormalig schaakster Judit Polgár voor als nieuwe president. Zij is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. Het presidentschap in Hongarije is voornamelijk ceremonieel, maar de president kan wel veto's stellen en wetten tegenhouden. De vorige president ondertekende gisteren een grondwetswijziging die hem uit zijn ambt zet. Magyar wilde hem weg omdat hij volgens hem nog trouw was aan de vorige premier Orbán. De kans dat Polgár de nieuwe president wordt is ook groot, want de partij van Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. En alles over het WK voetbal ook op Radio 1, VRT1, VRT Max en in de Sporza-app.

0: It is true, I'm still in love with you.
1: M&M, the official

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket.
4: In Permo.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het WK voetbal strijden Spanje en Argentinië vanavond om de wereldtitel. De finale zit in de slotfase. We luisteren even mee met onze commentator in New York, Peter van den Bemt.
1: En voor de luisteraars van het radionieuws zeg ik dat we nog altijd bij 0-0 zijn hier in de finale van het wereldkampioenschap tussen Spanje en Argentinië. Op 7 minuten van het einde in Argentinië, de regerende wereldkampioen, heeft nog altijd niets ondernomen. Geen bal tussen de palen. Spanje heeft het initiatief, heeft al een paar pogingen gehad, maar heeft ook nog niet echt voor groot doelgevaar kunnen zorgen. Eén kobbel van Torres werd dan gekeerd en Emiliano Martinez deed een paar keer vreemd op schoten van afstand, maar voorlopig dus nog altijd geen beslissing. We stevenen op verlengingen af tussen Spanje en Argentinië met nog iets minder nu dan 7 minuten op de klok. 0 tegen 0.
0: Dankjewel, Peter. In de pauze van de WK-finale was er een halftime show met allerlei sterren zoals Madonna, Shakira, de Koreaanse groep BTS en Justin Bieber. De klassieke dirigent Gustavo Dudamel was er met een strijkorkest en ook de Muppets waren erbij.

Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof van ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen, zo heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurig zieken konden die dagen ervoor zorgen dat het volledige loon werd doorbetaald. Maar dat verandert vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna 60% van hun loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Ambtenaren die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. En in het noorden van Irak is een Amerikaanse militair omgekomen, dat meldt het Amerikaanse leger. De militair kwam om toen niet ontplofte munitie van een neergehaalde Iraanse drone gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht. Dat brengt het aantal omgekomen Amerikaanse militairen sinds het begin van de oorlog tegen Iran op 17. Vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. Volg de ontknoping van het WK-voetbal ook op VRT1, VRT Max en in de Sporza-app.

0: 12 uur. Goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het WK voetbal strijden Spanje en Argentinië momenteel om de wereldtitel. De wedstrijd zit in het absolute slot. We luisteren mee naar de ontknoping met onze commentator Peter van den Bemt vanuit LA, vanuit New York.
1: Zeg ik dat Spanje op een minuut, anderhalve minuut van de wereldtitel staat. 1-0 de voorsprong in de tweede verlenging. Een doelpunt van Ferran Torres. En het zou een oververdiende winnaar zijn, want Argentinië heeft helemaal niets klaargekregen. Kon geen bal tussen de palen krijgen. Pas nu met zijn tiende na de uitsluiting van Fernandes. Op het einde van de reglementaire speeltijd wel een kans voor Simeone. En nog een gevaarlijke actie, maar Spanje had er meer. Een onbegrijpelijk afgekeurd doelpunt ook genoteerd van Nico Williams. Waar alleen de ref weet waarom. Maar voorlopig dus Spanje op een minuut van de wereldtitel. Want 1-0 voor in de tweede verlenging hier in New Jersey tegen Argentinië. Cucurella met Garcia. Ja, goede bal naar de buitenkant. Porro met ruimte. Maar Argentinië oké. Even geduwd, even gedrukt. Maar die overgave, die passie, die onverzettelijkheid die hen zo gekenmerkt heeft in moeilijke situaties, die hadden we niet meer van Argentinië. Het leek alsof dit de wedstrijd te veel was. Te veel krachten verbruikt. Cucurella, kan hij bij de bal? Nee. Ook geen overtreding. Ja, wel gefloten, was helemaal niets aan de hand. Want een tuimeling van Otamendi, die ondertussen spits is geworden. Nog 20 seconden in principe. Emiliano Martinez komt de vrije trap nemen. Net onder de middenlijn. Dit moet het laatste moment zijn. De Argentijnen schreeuwen hun keel nog schor. Spanjaarden staan bijna op het veld. De toegevoegde tijd is bijna verstreken. Nog één lange bal richting strafschopgebied. Unai Simon blijft waar hij is. Bal wordt weggekopt. Ferran Torres haalt hem weg. En het laatste fluitsignaal weer klinkt hier in het MetLife Stadium. En kroont Spanje tot de...
0: Dankjewel Peter vanuit New York en Spanje.

0: is dus wereldkampioen geworden voor de tweede keer in Vilvoorde. Daar zijn 1 op de 10 inwoners, ze hebben daar Spaanse roots en daar volgen honderden mensen de wedstrijd op een groot scherm. Peter de Kroebele, jij bent daar ook bij. De ontlading is groot daar zeker?
1: Ja, hier in het Asiatpark, dat is zo'n oud militair domein dat nu een hub is geworden. Inderdaad, zoals je zegt, honderden mensen samen meeleven, meeschreeuwen, meebrullen. Ik denk dat zo wat 99,5% van de mensen hier voor Spanje was. Ik heb een paar Argentijnse shirts gezien, maar de rest waren allemaal pro-Spanje, hebben echt meegeleefd, meegedaan. En ik denk dat het hier nu op deze site het feest toch kan beginnen. Hier zijn nog heel veel mensen, hier is nog bier, hier zijn nog plekken voor vertier, noem maar op. Dus ik denk dat dit nog wel een feestje wordt, hier in Vilvoorde, voor die Spanjaarden met hun net verworven titel.
0: Dankjewel, Peter. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof voor ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen, zo heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurig ziekte konden die dagen ervoor gebruikt worden. Voor een volledig loon kan dan doorbetaald worden, sorry. Maar dat verandert dus vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna 60% van hun loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Ambtenaren die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. En de Hongaarse premier Magyar draagt voormalig schaakster Judit Polgár voor als nieuwe president. Zij is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. Het presidentschap in Hongarije is voornamelijk ceremonieel, maar de president kan wel veto's stellen en wetten tegenhouden. De kans dat Polgár de nieuwe president wordt is groot, want de partij van Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Vannacht eerst de brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat gedruppel en maxima van 17 tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken bij maxima van 20 tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: in Bermo.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: M&M Live.

0: is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Op het WK voetbal heeft Spanje zich voor de tweede keer in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. De Spanjaarden klopten in de finale Argentinië met 1-0 na verlengingen. Een verslag van Peter van den Bemt.
1: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzenkans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het WK, ook nu Rodri.
0: In Vilvoorde volgden honderden mensen uit de Spaanse gemeenschap de match mee op grote schermen in het Aziat Park. En natuurlijk was het feest toen Spanje de titel veroverde.
2: Ja, heel blij uiteraard. Heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend. Nu Spaanse feest, David, begin nog maar. David, is toch jammer.
3: Ik zie vier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben. Feestje, hè? Dat de mensen nog komen en drank bestellen. En we blijven hier, hè?
4: Feest in Vilvoorde. Nee, nu gaan we naar huis. Morgen moeten we gaan werken.
0: De Hongaarse premier Madjar draagt voormalig schaakster Judit Polgár voor als nieuwe president. Ze is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. En dat is een verrassende keuze, zegt correspondent Stefan Bo.

0: Het is echt iemand die wordt gezien als de trots van Hongarije. Ze heeft ook een rol als inspirator, denk ik, voor veel vrouwen hier. Dus denk ik dat heel veel Hongaren zich wel achter haar kunnen scharen. De Hongaarse premier Péter Magyar heeft ook gezegd dat het presidentschap meer is dan een baan. Dat het ook een rol is van het mensen bij elkaar brengen. En hij denkt dat zij daartoe in staat zal zijn.
1: De vorige president ondertekende zaterdag een grondwetswijziging waarmee hij een stap opzij zette. Magyar wilde hem weg omdat hij volgens hem nog trouw was aan de vorige premier Viktor Orbán. Het weer, vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken, minima tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel, maxima tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken bij maxima tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.